Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolle Mina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen: de nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2de plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Tot zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

0: Your city, your sound. Voel mij zo
1: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funx.nl/nieuws.
6: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor

0: kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg

actie nodig in Amsterdam? Met NL Caps profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Deze week is het de Rotterdam Street Culture Week. En hier aan de blok nodigen we iedere avond iemand uit die iets bijzonders doet deze week. Ja, vanavond heb ik iemand in de studio die er al jaren voor zorgt dat muzikaal de energie helemaal goed zit. Hij is een van de gamechangers van de Rotterdam Street Culture Week. En weet als geen ander hoe je mensen aan het dansen krijgt. DJ Cut Nice is in the building!
1: Yes.
0: Wat goed dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, jij bent een van de gamechangers van Rotterdam Street Culture Week. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat is dat?
1: Ja, wat mij toen is verteld, toen ze me benaderde, iemand die toch wel belangrijk geweest is voor de stad. Als ik in mijn straat kijk voor de hiphopcultuur, voor de DJ-cultuur. Zodoende kwamen ze bij mij terecht. Ik ga natuurlijk ook al heel wat jaartjes mee.
0: Hoeveel jaar dan?
1: Ja, bijna 40 jaar.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Iets meer dan 40 jaar.
0: Ja. En het is misschien wat gek om over jezelf te zeggen, maar zij zeggen dan dus iemand die belangrijk is in de scene. Wat maakt jou dan belangrijk?
1: Wat mij belangrijk maakt? Toch wel de staat van dienst. Zowel nationaal of internationaal bekend.
0: Ja.
1: Dus zodoende. En ik heb altijd Rotterdam op de kaart gezet.
0: Nice. Super nice. Hey, we vieren deze week de straatcultuur. Waarom is het volgens jou zo belangrijk om deze culture te vieren?
1: Als je alleen kijkt wat er allemaal in Rotterdam gebeurt.
0: Ja.
1: Weet je, en Rotterdam is toch altijd wel een van de trendsetters geweest in Nederland. Als het om straatcultuur gaat.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, qua dans, muziek. Noem maar op, weet je. Dus, en ook de subculturen, weet je, zoals skateboarden, straatvoetbal en zo. Dus dat is toch wel heel belangrijk en ook heel inspirerend voor Rotterdam.
0: Zeker. Hoe komt het, denk je, dat we dit zo hebben in Rotterdam? Want zoveel mensen hebben het er vaak over. En ik denk, ja, hoe flikken wij dat dan, dat die cultuur zo nice is in onze stad?
1: Ja, ik weet niet. Ik denk ook wel gewoon door verschillende culturele achtergronden natuurlijk. Ja. We hebben toch altijd wel veel naar het buitenland gekeken. Met name Amerika, New York, weet je, waar de meeste dingen vandaan komen als het betreft op hip-hop gaat.
0: Ja.
1: En zo, weet je. Dus breakdance, graffiti, rap, weet je. Dus, en we zijn er altijd wel in meegegaan en ook altijd wel goed in geweest. Dus, vandaar.
0: Nice. Hey, waar kijk jij het meest naar uit dit weekend?
1: Waar ik zelf sta natuurlijk om te draaien.
0: Ja.
1: Dus dat is bij Panna Knockout zaterdag en bij TNT Battles.
0: Mm-hmm.
1: En zondag de B-Boy Battles.
0: Mm-hmm.
1: Breaking Battles. En ook gewoon de skateboarden. Er is zoveel te doen.
0: Ja.
1: Volgens mij is ook een hele graffiti gebeuren. Van All Caps, volgens mij, die dat doen.
0: Ja.
1: Dus, dat is altijd wel. Tenminste, ik vind het altijd wel een hele happening daar. Zo, ja. Voor jong en oud.
0: Ja, want dat betekent voor jou dat jij dan in Rotterdam daar zo mag staan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is wel te gek. Gewoon in je eigen stad natuurlijk.
0: Nice, ja, geweldig. Ik zou zeggen, iedereen moet gewoon gaan, want het klinkt echt alsof het hartstikke gezellig gaat worden daar.
1: Ja, sowieso komen, ja.
0: Sowieso komen, inderdaad. Dankjewel, DJ Cut Nice. Goed dat je er was.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Of course. Hey, en wil je er nou bij zijn? Zaterdag staat DJ Cut Nice bij de Panna Knockout in Skatehal 2. En zondag bij de Breakdance Finale. Check voor meer info de site van Rotterdam Street Culture Week of de link op de FunX website.

0: Het is misschien wel een van de meest unieke zaken waar de Amsterdamse politie op dit moment mee bezig is. Al 3 jaar proberen zij de identiteit te achterhalen van een man die ze Lucky noemen. Hij kreeg 3 jaar geleden een herseninfarct en kan sindsdien bijna niet meer communiceren. Na een nieuwe oproep van de politie kwamen er ruim 500 nieuwe tips binnen. En ik spreek erover met Marijke van de politie Amsterdam. Marijke, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Wat fijn dat we even kunnen bellen. Kan je ons eerst meenemen? Wie is Lucky en waarom zijn jullie al zo lang naar hem op zoek?
1: Nou, Lucky is een meneer die is in mei 2023 onwel geworden op straat in Amsterdam. En toen bleek hij een hersenbloeding of een herseninfarct te hebben gehad. En daardoor kan hij zichzelf nu communicatief eigenlijk niet meer verstaanbaar maken. Dus hij kan niet meer praten, heel simpel gezegd. Ja. Hij kan nog maar een paar woorden. Hij kon ons dus niet zelf meer vertellen wie hij was. En hij had ook niks bij zich waar zijn naam of iets dergelijks op stond. Ja, en toen begon eigenlijk de zoektocht naar zijn identiteit. De collega's zijn er heel druk mee geweest. Eerst de districtsrecherche, daarna onze cold case team. En ondanks al hun inspanningen weten we dus nog steeds niet wie hij precies is. En vandaar dat we nu eigenlijk de hulp van het publiek hebben ingeschakeld.
0: Ja, want het is iemand die al jarenlang in Amsterdam rondloopt. Mensen kennen hem, hij heeft zelfs een woning gehuurd. Hoe kan hij dan toch compleet anoniem blijven?
1: Ja, hij heeft eigenlijk gewoon weinig sporen wat dat betreft nagelaten. Dus hij had inderdaad een woning, maar die betaalde hij cash. Ah. En van wat wij hebben achterhaald, deed hij eigenlijk al zijn betalingen cash. Dus er is bijvoorbeeld geen bankrekeningnummer waar hij aan gekoppeld is. Ja. Daar waar wij van weten dan in ieder geval. En we hebben dus met heel veel mensen gesproken die hem wel kenden. Hij had echt gewoon een druk leven in Amsterdam. Maar dat waren ook mensen die hem bijvoorbeeld onder verschillende namen kennen. We hebben Lucky veel gehoord. Dat is waarom wij hem ook zo noemen. Maar ook namen Chris de Canadees, Lee, Louis. Het is allemaal voorbij gekomen. Dus dat maakt het natuurlijk gewoon best wel lastig om echt tot de kern van wie iemand is te komen.
0: Ja, en waar zit Lucky nu? Zijn er op andere manieren al geprobeerd te achterhalen wat dan zijn identiteit is?
1: Ja, Lucky die is nu verblijft nu in een verpleeghuis, verzorgingstehuis. Ja. Daar wordt er goed voor hem gezorgd. En nou, allerlei professionals hebben ook geprobeerd om op andere manieren met hem te communiceren. Denk aan spraakcomputers, letters aanwijzen op een bord. Helaas, dat mocht niet baat. Hij kan bijvoorbeeld ook niet meer schrijven. Ja. Dus via hemzelf erachter komen wie hij is. Dat gaat gewoon eigenlijk echt niet. Dus nu daarom de video die wij hebben gedeeld met daarin eigenlijk alle informatie waarvan wij denken, nou misschien dat mensen hierop aanslaan en denken, hey, ik weet meer over deze man.
0: Ja, want de video die jullie hebben gedeeld, heeft Lucky daar op een bepaalde manier toestemming voor kunnen geven?
1: Ja, dat is natuurlijk lastig, want wat ik zei, hij kan dat eigenlijk niet. Wat we wel hebben gedaan, kijk, we weten, hij heeft een aantal woorden, Engelse woorden, die hij nog gebruikt. Definitely, nonsense, positive. Dat zijn woorden die hij nog gebruikt, waarvan de zorgprofessionals het idee hebben van, dat is om in te stemmen met iets of te ontkennen. Er is hem gevraagd van, wil je dat wij jouw identiteit achterhalen? Ja. Meermaals is hem dat gevraagd en dan lijkt hij daar op zijn manier positief op te reageren. Dus dat is in principe een goed signaal. Maar feit is wel dat het is heel moeilijk in te schatten of hij echt goed begrijpt hoe en wat. Ja. Nou heeft hij een voogd, iemand die de keuzes ook voor hem maakt. Als het gaat bijvoorbeeld om zijn gezondheid. Dat kan hij niet zelf. Dat is iemand die hem natuurlijk ondertussen echt beter kent. Die handelt vanuit zijn belang. En die is heel blij met deze zoektocht.
0: Ja, want naar aanleiding van de zoektocht zijn er zo'n 500 nieuwe tips binnengekregen. Wat voor informatie zit daartussen? Komen jullie nu ergens?
1: Ja, dat is heel uiteenlopend. We zijn sowieso echt ontzettend blij verrast met het aantal tips. Kijk, Amsterdam, een grote stad. We zijn echt wel gewend dat als wij een oproep doen, dat mensen daar serieus op reageren. Maar dit zijn echt wel heel veel tips. En dat gaat alle kanten op. Dat zijn wat wij noemen de meedenktips. Dat zijn dan vooral mensen die ons bijvoorbeeld vertellen, joh, is dat een onderzoeksrichting waar je wel eens aan gedacht hebt? Nou, vaak is dat wel zo. Ja. Maar niet altijd. Weet je, we zijn ook blij met dat soort tips. Want soms zijn er mensen echt wel met een invalshoek waarvan we denken, hey, hier zo waren wij nog niet, hadden wij nog niet gedacht. Maar er zitten dus ook tips tussen met echt concrete namen. Mm-hmm. Dus zou dit Lucky kunnen zijn? Nou, dat wordt uiteraard allemaal uitgelopen nu door de recherche.
0: Ja, precies. Hey Marijke, denk je dat het gaat lukken?
1: Ik heb er goede hoop op. We hebben echt veel informatie gekregen. Maar kijk, dat moet ik wel, daar moet ik gewoon eerlijk over zijn. Ik heb in zaken meegewerkt aan zaken waar we twee tips kregen. En daar was er één gewoon doorslaggevend. En ik heb in zaken gezeten waar we er heel veel kregen. En waar we uiteindelijk toch onder de streep niets daaraan overhielden. Dus het is heel moeilijk. Dat is gewoon heel moeilijk iets zinnigs over te zeggen. Maar ik moet zeggen dat ik wel echt ontroerd ben eigenlijk over hoe het publiek meedenkt met deze zaak. Dat je echt ziet van mensen zijn aangegrepen door het verhaal van Lucky en die willen hem graag helpen. Nou, dat doet me goed. Dat geeft toch wel weer een goed gevoel als het gaat om het vertrouwen in de mensheid, om het maar even zo te zeggen. We hopen natuurlijk allemaal dat onder de streep dat we gewoon erachter gaan komen wie hij is.
0: Ja, dat hoop ik ook. Prachtig. Heel veel succes en heel erg bedankt dat je even wilde bellen.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, en heb je nou een tip over Lucky? Je kan jouw informatie direct doorgeven aan de Nationale Politie via de tiplijn. En meer info vind je op de FunX website. The Block.

0: Kids Report.
1: Steeds meer kinderen krijgen een dubbele achternaam. Maar wat zou jij kiezen voor je kind? Dat zoek ik uit in Amsterdam.
2: Funnix.
1: Welke achternaam krijgt jouw kind?
3: Nou, ik denk van de vader, want daar ben ik van mijn eigen achternaam af.
4: De mijne. We hebben allebei best wel unieke namen. Ze vonden mijne mooier.
5: Yildirim, mijn achternaam.
1: En waarom krijgt jouw kind jouw achternaam?
5: Omdat ik hem heb gemaakt en hij was in mijn buik.
6: Toch wel die van mijn man. Ik denk omdat het altijd zo is geweest dat ik gewoon vind dat dat hoort. Gewoon dat je de achternaam hebt van je vader en dat dan zo voortgaat door de familie. Ik hou best wel daar nog aan vast. Ja. Tenzij die dus heel erg lelijk is.
7: Die van mij en mijn partner.
1: En waarom kies je voor een dubbele achternaam?
7: Ik denk als het gaat om een bicultureel persoon zijn, dat ik het ook wel belangrijk vind dat het heeft niet zozeer te maken met mijn familienaam door te kunnen geven. Maar mijn partner is bijvoorbeeld wit. Ik ben zelf van kleur. Dat ik het wel fijn vind dat als mijn kind ook een kind van kleur gaat zijn, wat voor manier het ook gaat zijn hoe wij kinderen gaan krijgen, dat zij daarin een keuze kunnen hebben van met welke achternaam identificeer ik mij het meeste.
1: Stel jouw partner zegt van, nee, ik ben het er niet mee eens. Wie mag dan beslissen?
8: Lieverd, als hij nee zegt, dan is het niet mijn partner.
1: Er ligt dus nu een voorstel. Als ouders het niet eens worden over de achternaam, krijgt het kind automatisch beide achternamen. Vind je dat een goed idee?
8: Ik denk dat je daarmee niemand benadeelt. Als in hij draagt allebei de achternamen. Dus ze worden allebei genoemd. Ik denk dat dat een hele goede compromis is.
9: Oh, dat is wel een oplossing, ja. Ja, dat zou ik fijn vinden. Dan is iedereen blij.
10: Het maakt het reizen met een kind ook makkelijker als jouw achternaam erin zit. Want als het zijn vader zijn achternaam heeft, dan wordt het ineens lastig als jij als vrouw alleen met dat kind op reis wil. Dus als het dan ook jouw achternaam heeft, heeft dat dan toch ook alweer voordelen. Dus dan maar allebei.
6: Ja, de een is niet per se beter dan de ander of zo. Je zou er gewoon uit moeten komen. Als je daar niet uitkomt, ja, dan allebei. Ja,
11: ja, dat lijkt me een heel goed initiatief. Dat hij niet alleen, want nu is volgens mij dat hij meteen van een man krijgt. Dus ik vind dit wel een beter alternatief.
1: Wat vind je ervan dat het nu zeg maar was inderdaad alleen van de man?
11: Ja, dat vind ik veel te ouderwets. Dat is echt niet meer van deze tijd. We zijn volgens mij inmiddels een stuk intelligenter, helemaal ook op dit gebied. Dus dat hoort niet meer.
5: Want waarom is het dat de man als eerste sowieso moet zijn? Dat, dus daar mogen ze nog wel even wat verder over debatteren.

0: your sound. Phonics!
1: Fada, fada, fada, fada, fada, fada.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: luisteren op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
2: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poot diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
4: Duizenden mensen, jong en oud, die buiten op de gracht samen zingen en luisteren naar jonge toptalenten die optreden met popartiesten. En dat alles in Hartje Amsterdam. Hoe leuk is het om dat te zien? Kijk naar het Kinderprins Grachtconcert. Vandaag om 7:45 bij Avrotos op NPO Zapp.
3: Nu bij Dirk, IAM's kattenbrokjes, 2,69. Die vinden ze lekker.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders Bol heeft het Nederlandse record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Rotterdam Street Culture Week komt eraan en dat betekent één ding. De stad staat weer een weekend lang in het teken van muziek, dans, sport, cultuur en alles wat Rotterdam creatief maakt. Nou, dus daar hoort natuurlijk ook een goed feest bij. Nou, Junior en Risha van SideQuest weten wel hoe ze dat moeten organiseren en ze zitten hier nu bij mij in de studio. Hey, welkom.
1: Yes, hey, dankjewel.
2: Hallo, dankjewel.
0: Wat gezellig dat jullie er zijn.
2: Ja, zeker. Hey, wij vinden het supergezellig dat we hier zijn.
0: Goed zo. Hey, met SideQuest organiseren jullie aankomende vrijdag een feest voor Rotterdam Street Culture Week. Vertel, wat kunnen mensen verwachten van het feest?
2: Oké, even heel snel. SideQuest is dus gewoon een hip-hop R&B trapfeest. Wat eigenlijk gewoon gefocust is op de Amerikaanse genres. En wij merken ook gewoon in Rotterdam. Rotterdam is een soort van een onofficiële wereldstad. En ik denk ook wel dat Rotterdam heel veel karakterpak uit New York en New York hip-hop. Het was gewoon allemaal bij elkaar.
3: Zeker. Ja.
2: En dit willen wij eigenlijk gewoon heel erg gewoon graag laten zien voor Rotterdam Street Culture door middel van een blokparty. En voor de mensen die dus bijvoorbeeld niet bij de blokparty zouden kunnen zijn of het gewoon toch te aanvinden, kunnen altijd nog door naar de afterparty. Wat dus ook gelijk een pre-party is voor de blokparty dat Rotterdam Street Culture zelf gaat hebben op zaterdag bij Skateland.
0: Ja. Oké, dus je hebt dan eerst het feest zelf, daarna heb je de afterparty. Allemaal bij beurt?
2: Ja.
0: Buiten, binnen, waar moet ik aan denken?
2: Dus zeg maar, de blokparty is dus tegenover beurt, dus bij de Garden of Beurt.
0: Yes.
2: Dat is gewoon lekker buiten, lekker gezellig. Soms hoor je de trein zeg maar langs.
0: Wordt erbij.
2: Is best wel een nice aesthetic. En daarna gaan we gewoon in een grote zaal van beurt zelf tot met 4 uur 's nachts.
0: Ja, super sick.
2: Lekker door.
0: Hey, jullie vertelden net al iets over SideQuest. Jullie bestaan nu iets langer dan 2 jaar. Waarom is SideQuest destijds opgericht?
2: Nou,
3: waarom?
0: Ja.
3: Eigenlijk in het begin, toen we startten, toen miste de nightlife echt. Vooral ook hip-hop was eigenlijk nergens te vinden.
0: Maar hoe kan dat? Ik snap dat niet namelijk.
3: Ja, ik weet het niet. Ik denk door corona of zo dat mensen een break hadden even.
0: Ja.
3: En uiteindelijk hadden wij onze eerste editie dus. En bij een eerste editie zijn er niet echt hele hoge verwachtingen natuurlijk.
0: Nee.
3: Maar uiteindelijk keken wij op die ticket link en opeens 300-400 mensen die dan kwamen. En toen waren we echt in shock en vanaf toen zijn we eigenlijk gaan doorpakken, ja.
0: Mm-hmm.
3: En om nu door Rotterdam Street Culture Week, gewoon daar te mogen draaien is echt insane.
0: Ja, want het is de tweede keer dat jullie bij Rotterdam Street Culture Week staan, klopt dat?
3: Klopt.
0: Ja, wat betekent deze week voor jullie?
2: Nou, om heel eerlijk te zijn, zeg maar, dus Rotterdam is sowieso al een best wel heel cultuurrijke stad.
0: Ja.
2: En ik vind het gewoon heel nice dat er ook een creatieve sector daar is. Wat vol met cultuur zit. En ik vind het gewoon super dope dat Rotterdam Street Culture Week eigenlijk gewoon de mogelijkheid gewoon geeft aan de mensen om ook de creatieve sector van deze mooie culturele stad mee te kunnen maken.
3: Ja, de mensen die vooral gewoon het echte werk erin stoppen.
0: Ja.
3: Iedereen eigenlijk. Vorig jaar stonden we dan bijvoorbeeld voor Kaya Imani. En dit jaar dan Levels.
0: Yeah.
3: Dat is ook echt insane, zeg maar. Om dan na hun bijvoorbeeld op stage te mogen performen. Voor al die mensen die daar dan nog, zeg maar, staan. Of wachten tot het feest voorbij is. En wij dan de energie moeten behouden. En ons dat ook gewoon lukt. Zowel voor jonge generaties als oude, zeg maar. In het hip-hop, rap, R&B sector dan, zeg maar.
0: Yeah.
3: In plaats van alle andere genres.
0: Ja, super sick. Wat kunnen wij de komende tijd nog meer van SideQuest verwachten? Wat voor leuke dingen gaan er gebeuren?
2: We willen heel graag sowieso in oktober wel weer terugkomen met een Halloweenfeest.
0: Vorig jaar
2: had het ook al gedaan, was best wel een groot succes. Ik wil nog niet al te veel gaan zeggen, maar...
0: Komen mensen dan verkleed?
2: Inderdaad, ja,
3: zeker.
2: Dat zeer zeker.
0: Oké, dan kom ik.
2: Kijk, we hebben één regel. Als je niet verkleed komt, mag je niet naar binnen.
0: Goed zo, ik hou hiervan. Ja, niet te tof doen het tijd in Nonchalant.
2: Nee, inderdaad. Okay. Zeg maar, dat is ook iets wat we met SideQuest heel graag willen laten zien. Daar maken we ook gewoon skits. Wij willen ook gewoon laten zien van,
3: oké,
2: wij zijn mensen die je eigenlijk makkelijk gewoon een vriend zou kunnen noemen of straat, zeg maar.
3: Ja.
2: En dat is ook iets wat echt heel erg lukt bij SideQuest.
0: Nice.
2: Ik merk ook gewoon dat soms al gewoon mensen komen naar me toe of zo. En dan zegt ze van, vraag aan hun van, joh, hoe hebben jullie elkaar ontmoet of zo? Dus meestal zeggen ze dan gewoon van, ja, maar via SideQuest. En dan zijn ze opeens gewoon best wel goede vrienden en zo. Toch? En dan denk je van, oh, zo.
0: Nou, dat betekent dat jullie sowieso heel erg goed bezig zijn.
2: Dankjewel.
0: Ik vond het superleuk dat jullie hier waren, Junior Risha.
2: Super bedankt.
0: Ja, en heel erg veel plezier natuurlijk. En als je nu luistert en je denkt, wil je vrijdag alvast goed beginnen aan Rotterdam Street Culture Week, check dan vooral SideQuest en de blokparty bij Beurt. Thank you guys.
2: Yes, zeker. No worries. Dankjewel.

0: Deze week staat de Blak in het teken van de Rotterdam Street Culture Week. En vandaag heb ik hier iemand in de studio die perfect bij deze week past. Geboren en getogen in Rotterdam. Artiest en iemand die zich ook buiten de muziek ook nog eens inzet voor jongeren. Give it up for Levils.
1: Hi guys.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Dank je wel.
0: Hey, zaterdag sta je bij Street Culture Week in je eigen stadje.
1: Yes.
0: Wat betekent dat voor jou?
1: Oh, het betekent echt heel veel voor mij. En vooral om headliner te staan hier in Rotterdam is echt een honor.
0: I can imagine. Want zijn Rotterdam en Street Culture volgens jou verbonden met elkaar?
1: Oh, definitely.
0: Ja?
1: Er is sowieso veel culture hier in Rotterdam. Hoeveel talent wij hier hebben. Er is heel veel muziek, sport, dans. En ik denk dat Rotterdam Street Culture Week, dit event, het wel echt represent. Zeg maar, van hoeveel talent we hier hebben. Je kan het eigenlijk een beetje vergelijken als New York.
0: Mm-hmm.
1: We have so much, zoveel saus. En het is heel mooi dat het op dat event heel erg wordt uitgelicht.
0: Dus, nice.
1: Ja.
0: En ben jij ook echt een trots Rotterdammer, zou je dat zeggen?
1: Oh, meid, ik ben geboren en getogen.
0: Oh, schat, dat vind ik zo gezellig. Nou, nu je het zegt. Hey, ik zei net al, naast dat jij muziek maakt, werk je ook al jaren met jongeren. Wat doe je dan precies?
1: Ik doe jongerenwerk. Dus ik werk in de specialistische jeugdzorg, wat heel veel mensen ook niet weten.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk een soort van een dagbesteding waar jongeren eigenlijk, doordat ze door verschillende omstandigheden zoals vast hebben gezeten, eigenlijk soort van uitgevallen zijn uit het onderwijs. Waardoor ik als begeleider ze eigenlijk help om ze weer terug te sturen naar de maatschappij. Dus weer school zoeken en eigenlijk ze weer op gang te brengen in het leven. Ja.
0: Hoe ben je erbij gekomen dit te doen? Het is best bijzonder wat je doet.
1: Nou, ik denk dat het perfect eigenlijk ging in samenhang met de muziek die ik muziek maken eigenlijk. Ja. Puur omdat ik ook talent wil ontwikkelen samen met de jongeren. Dus je kan echt van alles doen. Je bent echt super vrij in je werk.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat het ook heel erg bij mijn karakter past. Ik ben heel soft en ik hoor vroeger ook heel vaak van vrienden van wat. Ik vind het heel fijn dat ik iemand heb waarbij ik mijn ei kwijt kan.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat. Ja.
0: Ja. En gebruik je dan muziek maken? Maak je bijvoorbeeld ook samen met jongeren muziek? Hoe zet je dat in daar?
1: Ja, het is niet elke dag. Want ze hebben natuurlijk ook gewoon een vast programma waar ze aan werken. Ze werken nog steeds aan school. Omdat ze dus natuurlijk leerplichtig zijn. Ik werk met jongeren van 12 tot 18.
0: Ja.
1: Maar het is echt op alle gebieden ontwikkelen. Dus als ik een jongere heb die rap super nice vindt, dan zeg ik, hey, laten we naar de studio gaan. Dus ik heb echt vrijheid. Ja,
0: ja, wat mooi. Hey, hoe combineer je dat?
1: Ja, dat is een lastige. Want ik heb heel vaak gedacht, zou ik stoppen met school? Omdat muziek op een gegeven moment ook steeds drukker en drukker werd.
0: Ja.
1: Maar ik zit ook in mijn laatste jaar van mijn HBO. Ik doe ook deeltijd, dus dat betekent ook dat ik moet werken.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat ik mezelf nog een jaartje geef en daarna wel volledig ga focussen op muziek. Maar met pijn in mijn hart ga ik dit laten.
0: Ja, dat snap ik. Hey, over muziek gesproken, je bent net terug van een schrijverskamp. Wij willen natuurlijk heel wat nieuwe dingen van jou horen. Wat kunnen we allemaal van je verwachten?
1: Oeh, there's a lot coming. Ik kom inderdaad net van schrijverskamp.
0: Ja.
1: En we hebben alle puntjes op de i gezet. En I think it's a go. En
0: wat dan? Waar hebben we het over?
1: I think it's an album.
0: Oh my god!
1: Jullie zijn the first one to hear it though.
0: Ja.
1: Ik kom net op dat van schrijverskamp. Maar ja, in september dan droppen we een album. Ja.
0: Oké, okay. En wat voor vibe kunnen we verwachten wel van jou kennen? Of is het iets nieuws?
1: Ik heb het al een beetje geteased. Maar er was altijd wel een discussie geweest tussen het Nederlandse en het Engelse.
0: Ja.
1: En daarnaast ook, omdat ik mijn eerste project best wel gevoelig was van, hey, we want to have the feelings back. Heb ik dat wel een beetje bij elkaar gecombineerd. Ik dacht gewoon van, let me own it, dat ik half Nederlands zing, half Engels. We also have fully Engels en fully Nederlands.
0: Yeah.
1: Maar ik denk dat dit project gewoon wel echt, zeg maar, mij heel goed represent.
0: Yeah.
1: En daar ben ik super trots op en super blij. That is gonna come out to the world. Ik kan echt niet wachten.
0: Ik kan ook niet wachten. Ik ben heel benieuwd, want je zegt dat het jou represent. Je zegt dat er veel feelings in zitten. Zou je dan zeggen dat je een gevoelige meid bent?
1: Ik ben heel gevoelig. Ik denk dat ik daarom ook dit werk doe. Ik ben echt een mensenmens. Dus ja, dat.
0: Prachtig. Ik ben heel erg benieuwd. Maar eerst aankomende zaterdag Street Culture Week.
1: Yes.
0: Heel erg veel plezier daar. En dankjewel dat je er was.
1: Yes, jullie ook bedankt.
0: Dankjewel. Nou, en wil je nou de Levils live zien? Zaterdag 22 augustus staat ze op het festivalterrein bij Skateland Rotterdam-Zuid.

0: Ja, ik heb zeker wel eens een keertje gelogen op de eerste date. Ik denk dat dat iets was met dat ik een dikke patserbak reed of zo. En ik kwam de aan ophalen in een Ford kaartje. En uiteindelijk was het wel gewoon een leuke date. Het was wel gewoon gezellig.
1: We zijn allemaal wel eens op een eerste date geweest. Maar hoe eerlijk ben je dan eigenlijk? Kijk, persoonlijk heb ik nog nooit gelogen op een eerste date. Maar ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen zich net iets mooier voordoen dan dat ze echt zijn. Dus ik ben benieuwd, wat is de grootste leugen die mensen vertellen op een eerste date? En met die vraag ging ik Den Haag in. Heb je op een eerste date wel eens gelogen?
2: Ik weet het niet. Ik denk het niet. Want ik date best wel vaak alleen bijvoorbeeld met mensen waar ik echt geïnteresseerd in ben. Dus dan lieg ik niet. Nee.
3: Ik heb zeker op een eerste date wel eens gelogen. Waarschijnlijk over het feit dat dit de eerste en de laatste keer ging zijn. Terwijl ik al lang wist dat dat niet het geval was. Maar goed. Ik ben er ook niet echt voorstander van. Ik probeer zelf ook niet te liegen. Ik denk dat ik misschien... Ja, de grootste leugen die ik misschien ooit verteld heb op een date was dat ik... Dat de keer daarvoor dat ik op date was geweest heel lang geleden was. Terwijl het eigenlijk best wel meeviel dat het misschien de week ervoor was.
0: Ja, ik heb zeker wel eens een keertje gelogen op de eerste date. Ik denk dat dat iets was met dat ik een dikke patserbak reed of zo. En ik kwam de aan ophalen in een Ford kaartje. En uiteindelijk was het wel gewoon een leuke date. Het was wel gewoon gezellig.
1: Heb je ooit wel eens gemerkt dat iemand tegen jou loog?
2: Ja, ik zeg eerlijk, ik denk dat ik daar niet per se op een date aan denk of zo. Ik denk, whatever. De eerste keer, dus ja.
1: En stel je voor, je komt erachter op de eerste date dat iemand liegt. Zou je dan nog op de tweede gaan?
2: Hell no. Nee man, nee, vind ik echt niet cute. Dat is de grootste afknapper van een guy. Ja, nee.
3: Ja, dat hangt denk ik een beetje af van de grootte van de leugen. Misschien is het echt iets heel kleins. Of als het echt iets heel groots is, dan misschien niet. Want dan begin je eigenlijk al een beetje op een slechte voet. En dat wil niet zeggen dat diegene bijvoorbeeld gelijk vreemd gaat. Maar als je over bijvoorbeeld iets liegt aan het begin, waar lieg je dan later nog meer over?
0: Natuurlijk, als het gewoon een klein leugentje is en we daar uiteindelijk gewoon goed over praten, dan denk ik dat dat geen probleem is. Maar is het echt wel een grote leugen? Ja, nee, dan kap ik het wel zo snel mogelijk af, joh.

0: Kicks Report.
1: Zelfbescherming.
2: Zelfbescherming, wat betekent dat? Ga je dan gewoon matten of?
1: Ik vecht gewoon met mannen als het moet.
3: Begin dit jaar was er veel te doen om het gevoel van onveiligheid op straat. Veel mensen zeiden dat ze zich niet veilig voelden, maar hoe is dat nu? En wat kunnen we doen om dat te veranderen? Met die vraag ging ik Rotterdam in.
2: Voel jij je veilig op straat?
4: Ja, op zich.
2: Je hoort dus best vaak verhalen dat mensen zich niet heel veilig voelen. Kan je daarin vinden? Of,
4: Ja, ik kan me daar wel iets bij vinden. Je ziet ook vaak in nieuws nu de laatste tijd vrouwen die mishandeld worden op straat. Ik kan me daar wel in vinden.
2: Ja? Oh.
1: Ja? Ja, ik heb niet veel te klagen. Ik zie er toch best wel arrogant uit, dus mannen durven toch niet veel te testen. En anders, mocht er wat gebeuren, ik bel gewoon mijn man of een van mijn neven, want ja, ik ben een buitenlander.
5: Ik voel me zeker veilig. Kijk, het is niet zo dat ik... Wordt lastiggevallen op de straat of iets. Dus wat dat betreft voel ik me veiliger dan de meeste dames.
2: Waarom denk je dat de dames zich eigenlijk onveilig voelen?
5: Ja, ik denk dat het komt vooral doordat dames wat kwetsbaarder zijn. En daardoor juist eerder worden aangesproken of eerder worden lastiggevallen dan mannen. En ik denk dat vrouwen juist eerder dat moeilijk vinden om mannen aan te spreken. Dus vandaar dat ik denk dat dames eerder worden lastiggevallen.
2: Ja. Vind je dat er misschien iets in jouw buurt moet veranderen om het net veiliger te maken misschien? Of?
1: Nou, ik vind wel eigenlijk als mensen iets zien gebeuren in het openbaar, vind ik best wel dat andere mensen ook best wel mee mogen bemoeien. Want sommige mensen bemoeien over dingen waarvan ik denk, mind your own business. Maar wanneer iemand lastiggevallen wordt, trekt niemand zijn mond open. Ja. Dus help je zusters, help je broeders, mochten hun ook lastiggevallen worden. Want let's be real, sommige mannen worden ook gewoon lastiggevallen op straat. Dus.
4: Ja, ik denk dat er sowieso meer gehandhaafd moet worden op straat. Dus gewoon veel meer controles. Zodat ja, gewoon iedereen zich veilig kan voelen op straat. En dat er niet dat soort gekkigheid op straat weer voorkomt, zeg maar.
2: Als je dan nu tegen alle mannen kon spreken, wat zou je dan tegen ze willen zeggen?
5: Laat iedereen gewoon met rust. Doe het alsof... Ga ermee om alsof je eigen moeder of zus is, zusje. En laat ze gewoon lekker met rust. En als je ze echt wil aanspreken, doe het op een liefdevolle manier. Dat je ze gewoon echt leuk vindt en nummer of socials wilt krijgen van diegene.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city.

0: kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Phonix Afro, de heetste Afrobeat en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de

Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vandaag is het 17 augustus. Een belangrijke dag voor Indonesië, want 81 jaar geleden werd de onafhankelijkheid uitgeroepen. Ja, maar het gevecht voor die vrijheid was daarmee nog lang niet voorbij. En ook in Nederland is er nog steeds veel te weinig aandacht voor wat er daarna gebeurde. Nou, daar gaan we het over hebben met Sven van Indie Zwijgen. Indie Zwijgen is een platform dat via films, documentaires en boeken de gevolgen van het verzwegen Nederlands-Indisch koloniaal verleden in beeld brengt. Hey, een hele goede avond, Sven.
1: Goedenavond.
0: Hey, waar staan wij vandaag precies bij stil?
1: Nou, waar we vandaag bij stilstaan is dat op 17 augustus de onafhankelijkheid van Indonesië is uitgeroepen.
0: Ja.
1: En dat is een datum die nog steeds best wel omstreden is vanuit Nederlands perspectief. Want die onafhankelijkheid werd uitgeroepen na de capitulatie van Japan. Ja. Maar toen dacht Nederland eigenlijk dat Indonesië nog steeds van hun was. Dus daarna is Nederland nog teruggekomen met volledige kracht om de onafhankelijkheidsoorlog te beginnen, wat hier de politionele acties worden genoemd.
0: Oké, okay, ja, want afgelopen weekend werd er ook stilgestaan bij de onafhankelijkheid. Hoe zit dat precies? Dus wat is het verschil tussen dan vandaag en afgelopen weekend?
1: Ja, precies. Dat vinden heel veel mensen ook nogal verwarrend. Hoor.
0: Ja.
1: Daar geef ik je gelijk in. Kijk, 15 augustus, daar wordt echt herdacht dat het einde van de Tweede Wereldoorlog is. Mm-hmm. Dus dat Japan heeft gecapituleerd. Dus dat eigenlijk er een bevrijding was van heel Indonesië, van de Japanners. Maar van oudsher wordt er niet stilgestaan dat daarna Indonesië dus de onafhankelijkheid heeft verklaard.
0: Mm-hmm.
1: En Nederland heeft het toch voor heel lang niet erkend en nog steeds niet helemaal officieel.
0: Ja, precies. Dus dat is wat je net ook vertelde.
1: Precies.
0: Ja. Hey Sven, wat betekent deze dag voor jou persoonlijk?
1: Nou, ik vind het heel mooi om te zien dat, 15 augustus, dat bestaat al heel lang. En ik vind het heel belangrijk dat we dat herdenken en dat we de bevrijding van Japan herdenken. Dat was echt een verschrikkelijke tijd voor heel veel Indische Nederlanders, maar ook heel veel Indonesische mensen in Indonesië en alle slachtoffers die daarbij zijn gevallen. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat we nu steeds meer stilstaan bij het Indonesisch perspectief. En dat we nu ook aandacht geven voor het feit dat daar onafhankelijkheid is geweest. Het is ook heel mooi. Voor gisteren op 16 augustus is er nu een decoloniale herdenking geweest. Georganiseerd door Benjamin Katon. Waarin echt expliciet stil wordt gestaan bij alle verschillende perspectieven. Dus dat er kan herdacht worden vanuit Nederlands perspectief, vanuit Indisch perspectief, vanuit Indonesisch perspectief, maar bijvoorbeeld ook vanuit Japans perspectief. En dat we met steeds meer empathie terugkijken naar die tijd.
0: Ja, heel belangrijk. En ook met Indisch Zwijgen zorg jij ervoor, zorgen jullie ervoor dat het verzwegen verleden dus ook meer in beeld gebracht wordt. Jullie maken documentaires. Waarom hebben jullie voor de naam Indisch Zwijgen gekozen?
1: Ja, dat was het begin en dat is eigenlijk heel persoonlijk. Kijk, onze grootouders allebei, die noemden zichzelf Indisch. Ze kwamen er later pas achter dat er veel meer achter zat. Dus ook Moluks, Indonesisch, Chinees. Dus ja, dat is een paraplu-term. Maar het gaat erover dat eigenlijk zowel persoonlijk vlak binnen families, Indische families, Molukse families, Indonesische families, als op maatschappelijk vlak, dus door de politiek, er altijd gezwegen is over dit verleden. En wij proberen op een zachte manier toch een beetje dat gesprek te openen.
0: Ja, en verandert dat iets in families, in de samenleving?
1: Ja, absoluut. Beide. Ik denk dat het heel erg samengaat. Ik denk niet dat het of-of is. Ik denk dat hoe meer mensen persoonlijk dus met hun eigen families praten, en ik heb dat zelf heel erg ervaren, hoe meer ik zelf het gesprek aanga met mijn eigen familie, mijn eigen geschiedenis onderzoek, hoe meer je ook op maatschappelijke thema's komt, hoe meer je denkt van, wat is hier nou gebeurd? Heeft mijn opa voor de Nederlanders gevochten tegen zijn eigen landgenoten? Hoe zit dat eigenlijk? Dus zo springt het persoonlijke heel snel naar het maatschappelijke toe.
0: Ja, heel belangrijk. Hey, over documentaires, nu draait Mama Koe in de bioscoop. Hey, waar gaat deze documentaire over?
1: Ja, Mama Koe is dus zo'n hele persoonlijke zoektocht van danseres Sharoni Pelupessi.
0: Ja.
1: Die samen met haar moeder Laura terugkeert naar Indonesië en naar de Molukken om het voor het eerst over het traumatische verleden van haar moeder in Indonesië te hebben. Het is een zoektocht van heling, waarin echt thema's van intergenerationeel trauma, huiselijk geweld, mensensmokkel naar boven komen. Maar het is vooral een manier eigenlijk waarop we zien dat moeder en dochter dichter bij elkaar kunnen komen. En dat is denk ik wat al ons werk is. We proberen aan te tonen hoe je het gesprek wel kan hebben, hoe pijnlijk dat ook is.
0: Ja. Hey, mooi Sven, echt super bedankt.
1: Ja, graag gedaan. Leuk om erbij
0: te zijn. Ja, zeker. En ben je nou benieuwd geworden naar Indisch Zwijgen? Neem dan een kijkje op hun website. Kijk de docu's op NPO Start of check de link op de FunX website.
2: Zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde ga dat zien we tonight. Ik was een zocht in een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Report.
1: Maar ga je nog wel naar de club?
2: Norman.
3: Nee, eigenlijk niet. Nee.
1: Hoezo niet?
2: Ik weet niet, man. Het is een muf. En iedereen plakt. Het stinkt. En het is gewoon... Nee, man. Het is niet voor mij.
1: Het is zomer en de tijd dat we allemaal outside moeten zijn. Maar doen we dat nog wel? Als ik je eerlijk zeg, trekt de club mij helemaal niet meer. Ik ben liever gewoon buiten. Dus ik was benieuwd, is uitgaan naar de club nog steeds populair? Dat checkte ik in Rotterdam. Deze zomer moeten we eigenlijk allemaal outside zijn, maar ga je nog wel eens naar de club?
4: Ja, in de zomerperiode eigenlijk niet zoveel, man. Ik ben in de zomer meestal gewoon buiten op het terras of op het strand. En dan, ja, dan ben ik eigenlijk te lui om nog, of te moe om nog naar de club te gaan. Dus ik heb er gewoon geen energie voor of zo.
5: Ik ga nog wel eens naar de club. Ik hou niet per se heel erg van de club, maar ik werk in de club. Dus dan gaat het al anders. Dus je weet, als je dan vrij bent, dan is het wel lachen om even je collega's te bezoeken.
1: Maar dan kijk je eigenlijk überhaupt niet hetzelfde naar de club als de rest, toch?
5: Nee, dat sowieso niet. Voor mij is sowieso een avond ook anders. Je weet, toch? Ik drink de hele avond gratis. Dat is anders, toch? Ja.
1: En stel je voor, je zou niet in een club werken. Wat zou jouw avond echt perfect maken dan?
5: Het gaat om met een leuke groep gaan. Lekkere sapje op allemaal. Gezelligheid, leuke muziek. Het meer het gevoel van dat je komt de club en je ziet weer allemaal oude bekenden. En dan heb je weer even een leuk praatje. Dat vind ik vooral leuk.
2: Ik weet niet, want nu met de zomer gewoon frisse lucht houden. Niet iets afgesloten, ik zeg je heel eerlijk.
1: Ik wil geen zweet ruiken.
2: Nee, maar ik wil geen zweet ruiken en niet voelen, man. Ik zeg je heel eerlijk.
1: Denk je dat er nu sowieso minder jongeren uitgaan dan voorheen?
4: Ja, 100%. Het is sowieso, uitgaansleven is de laatste tijd echt tering duur geworden. En dat zorgt er ook al gewoon voor dat het gewoon minder leuk is om uit te gaan. Omdat het gewoon zo duur is. Drank en entree en dat
1: ja,
4: eigenlijk.
1: Ja, je zegt dus het is heel duur. Maar is dat ook dan het enige dat je tegenhoudt? Of zijn er meer dingen?
4: Ja, ook wel af en toe als ik dan naar de club ga, dan is het gewoon... af en toe zijn er ook niet gewoon leuke mensen, weet je. En dan houdt het mij ook wel een beetje tegen om echt uit te gaan. Vooral in Rotterdam is het gewoon de laatste tijd steeds minder.
1: Als ik nu aan jou zou vragen, van, is er iets wat je mist tijdens het stappen? Wat je avond of je clubavond eigenlijk veel beter zou kunnen maken?
5: Ja, een beetje. Ja, toch wel inderdaad gewoon normale prijzen in de club, man. Want alles wordt nu gewoon duurder. Dus dat zou het wel beter maken als het wat goedkoper zou zijn.

0: Report.
1: Als ik terugdenk aan mijn allereerste beat die ik heb gemaakt, dat was denk ik wel gewoon een 2,5 man.
2: Sommige fans kunnen beter fans blijven.
3: Ik ben dus hier in Den Haag en niet omdat ik hier vandaan kom, maar omdat Johnny hier vandaan komt. Hij was laatst dus bij ons in de show en we waren eigenlijk meteen benieuwd naar het verhaal achter deze artiest. Dus dat is wat ik vandaag ga uitzoeken en ik neem jou mee. Let's go.
1: We zijn nu bij mijn straat. Dit is de buurt waar ik het meest van mijn tijd heb doorgebracht in mijn jeugd. Ja, ik heb eigenlijk op heel veel verschillende plekken gewoond. Ik kom eigenlijk uit Waddinxveen. Ik ben toen daar ook verhuisd. Toen zijn we naar Portugal gegaan. En,
4: Portugal?
1: Ja man, we zijn naar Portugal verhuisd. Omdat ja, mijn ouders wilden graag naar een ander land gaan. Maar ja, na een paar jaar merkte je ook van... Portugal is toch niet zo makkelijk als dat iedereen denkt, je weet toch? Dus toen na een jaartje of zo, nee, een jaar of drie zijn we zelfs naar Nederland gekomen met mijn ma en mijn zus. Sindsdien gewoon alleen in Aga, man.
4: Wanneer kwam je eigenlijk voor het eerst in contact met muziek?
1: Oeh, nou kijk, mijn beide ouders waren muzikanten, dus sowieso vanuit huis heb ik altijd al met muziek geleefd en het geademd ook, je weet toch? Dus eigenlijk als ik me kan herinneren, bro, ben ik bezig met muziek. Om mijn 8e ongeveer begon ik met beats maken op... FL7, omdat mijn brada ook beats maakt en ik dacht van, ai, dat wil ik ook wel. Alleen ja, je bent 8 jaar oud, dus je kan niet echt Engels, je kan eigenlijk niks met computers, dus je gaat maar gewoon kloten. En uit dat kloten en uit het heel lang gewoon shit beats maken en shit pokoes maken, heeft die ervaring toch wel ervoor gezorgd dat we nu gewoon zijn waar we nu zijn, man. Als ik terugdenk aan mijn allereerste beat die ik heb gemaakt, dat was denk ik wel gewoon een 2,5, man. 2,5, die was echt laag, laag niveau. Maar het is ook niet raar, je weet toch, want iedereen ook gewoon ergens moet beginnen, bro. Ik denk niet dat het één herinnering is die ik in de scene heb die ik het mooist vind, man. Laten we trouwens hier links gaan.
4: Kijken of dat lukt.
1: Ja, ik heb niet echt één mooie herinnering in de scene, bro. Ik denk dat het allemaal verschillende dingen zijn, bro. Allemaal mensen die ik heb ontmoet waar ik heel dankbaar voor heb. Mensen die me geloven. De boys die achter me staan, die gewoon altijd met me rollen wanneer ze kunnen. Je weet toch, die gewoon voor me zijn. Bro, ik denk dat dat eigenlijk de grootste blessing is, man. Dat ik mensen heb ontmoet die in mij geloven. En die ook verder met mij willen groeien, man. We zijn in de stuur. We gaan even chillen. Er is een kleine visslag gaande. Maar let's get it, kom. Kijk, we hebben hier de enige echte Wolken en Daken debuutalbum vinyl van mij. En dit zijn echt de laatste paar exemplaren die we nog over hebben, want het is koud en snel gegaan. We hebben echt... ik ga niet eens aantallen noemen, maar het is gewoon heel snel gegaan. En er zijn nog de laatste paar op de site over. Of zijn er op, ik weet niet eens eerlijk gezegd, moet het even checken. Maar het is lekker gaan, bro. Ja, Niks te maken was ook een tune, man. Dat was heel gek, bro. Dat was eigenlijk een van die pokoes waarvan ik het minst had verwacht dat mensen het zouden voelen, bro. En dat was een van die pokoes waarbij echt heel veel mensen me zijn komen checken. Waarbij ik veel meer waardering had gekregen dan ik eigenlijk ooit eerder heb gekregen voor tunes. Dus dat vond ik sowieso wel een pokoe waarvan ik dacht... Dat laat weer zien dat je niet altijd moet uitgaan van wat je altijd maar denkt in je achterhoofd van wat mensen zullen vinden van iets, weet je toch? Dat vond ik wel hard, man.
4: Je praat eigenlijk best veel over wat je hebt meegemaakt in je tunes.
1: Ja, man.
4: Maar wat denk je dat de grootste misvatting is die mensen van jou hebben?
1: Ik denk dat de grootste misvatting is dat ik misschien een best wel boze guy ben. Want dat valt allemaal best wel mee, je weet toch?
4: Wat ben je dan wel eigenlijk?
1: Ik ben eigenlijk, misschien kunnen hun dat beter zeggen, maar ik denk dat... Net ik een redelijk relaxte guy ben, bro. Over 5 jaar ben ik onafhankelijk. En leef ik van deze muziek shit. Kan ik minimaal 3 keer op vakantie per jaar. Zit mijn moeder goed? Zit ik goed? En alle mensen om me heen zitten dan goed, man. 100%. Mijn naam is Jani. Ik kom uit Aga. Mijn debuutalbum Wolken en Daken is vorige week uitgekomen. Als je even echt de rap shit, ga die checken. Op Spotify, YouTube, overal. Ik zie.

0: met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Phoenix.nl.
1: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Avrotros op NPO Zapp.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:50 s'nachts en het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jamie Joy. De NPO Luisterapp is officieel geopend voor jouw request. Wat wil je horen naar Waterkant? Ik hoor het graag van je in de NPO Luisterapp.

0: Forgive me,
1: joy.
2: Goedemorgen, Fannies.
3: Mijn request.
4: Wat ik vandaag wil horen.
5: Weekend Request.
6: Jamie Joy.
7: Goedemorgen. Hoe is jouw weekend? Ben je brak van een feestje gisteravond? Ben je naar Lowlands geweest? Voor mijn gevoel is iedereen op Lowlands. Mocht je het trouwens gemist hebben, op Fannix de Instagram kun je ook heel veel over Lowlands vinden. Als je FOMO hebt, dan is dat top. Maar voor nu luister je naar Weekend Request. En dat betekent dat jij mag bepalen wat ik draai hier bij Fannix. En de NPO Luister-app, die is al lekker actief. Nanda, die stuurde een memo. En ik denk dat de intentie is dat ze ons jaloers wil maken.
8: Een hele goede morgen, JJ.
7: Goedemorgen.
8: Van Oudkoor voor Griekenland. Het is hier 11 uur. En vandaag wordt het 36 graden hier.
7: Ben jaloers.
8: Dus het wordt eventjes behelpen, maar we houden vol. Ik hoop dat ik een beetje zonder jullie toe kan sturen met de verzoek die er zo meteen aankomt.
7: Ja, nou, ze houdt ook nog eens in spanning. We moeten even wachten wat ze wil horen. Maar 36 graden, ja, dat klinkt echt als de hemels. Als ik nu naar buiten kijk met die regen, niet te doen. Wat je vandaag ook gaat doen, laat me weten met welke track ik je blijer kan maken. Dat heeft Jay ook al gedaan in de NPO Luister app. En die zegt, kan je alsjeblieft Jack Harlow draaien. Dit is What's Poppin' bij Weekend Request.
9: Brand new whip.

Alle baddies hoorde je dankzij de request van Claire. Heb je er nou ook een dat je denkt, hey, deze track wil ik nu heel graag horen? Laat het me weten in de NPO Luister-app, want je luistert naar Funix Weekend Request. Dit is Highs Flex.

0: Je vindt 9 miljoen euro aan goudstaven. Welke track past bij deze situatie?
1: De situatie soundtrack.
0: Het is echt gebeurd. De 18-jarige Kobe vond ze. Misschien heb je het gezien in het nieuws. Hij vond voor 9 miljoen euro aan goudstaven in een huis waar hij zijn vakantiebaantje had. En hij meldde het netjes bij zijn baas en bij de politie die alles hadden ingenomen. En hoopte op een cadeaubon of zo als bedankje. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik had toch echt even goed gekeken of niemand me had gezien. En dan in ieder geval, kijk, niet alles, dat is ook niet te dragen, hè, dat is niet te doen. Maar een aantal staven even in mijn broekzakken gestoken. Maar ja, Kobe die was gewoon netjes. 9 miljoen euro, lekker ingeleverd. Hè. Ik hoop dat hij goede karma heeft voor de rest van zijn leven. En nu ben ik benieuwd. Welke track vind jij passen bij deze situatie? Dus ik ben niet zozeer benieuwd naar je verhaal, naar je mening, wat je zou doen. Maar wel in de vorm van muziek. Welke track past bij deze situatie? Laat het me weten in de NPO Luister-app met een berichtje of een voice memo. Kunnen we even lachen zo. Ben benieuwd.

0: Afen. Welke track past bij deze situatie?
1: De situatie soundtrack.
0: Ja, dat was dus gebeurd. De 18-jarige Kobe vond tijdens zijn zomerbaantje goudstaven ter waarde van 9 miljoen. Volgens mij zei ik net 18, maar dat was 9 miljoen. Welke track past bij deze situatie? Melissa stuurde deze voice memo in.
2: Hey, Jamie Joy, die ga je toch niet melden? Dan ga je toch gewoon gelijk naar een ander land en dan verpot je daar alles en dan ga je daar toch een nieuw leven opbouwen?
0: Ja.
2: Nee man, ik zou het niet zeggen. Ik zou gewoon alles verpatsen en een ander leven opbouwen. Misschien nog wel een andere identiteit.
0: Ik ga stuk. Ja, Melissa, iedereen is met jou. Er is niemand in de Amplie Luister app die heeft gezegd van, oh, ik zou het ook melden. Iedereen vindt het een rare zet. Maar goed, ik was niet zozeer benieuwd naar je echte persoonlijke mening. Ik vroeg me af welke track past bij deze situatie. Imad zegt 4 keer duurder. Alemski kwam met Get Money van 50 Cent. En Diallo, die stuurde deze voice memo.
3: Jimmy Joy, volgens mij was het bij een bouwplaats. Klopt. Wel, dat gevonden goud.
0: Ja.
3: Dus dan is er een track die erbij past, denk ik. Gold Digger van Kanye West en Jimmy Fox.
0: Ook een hele goede suggestie. Ik moet zeggen, er komen een hoop goeie vandaag. Het was moeilijk kiezen. Want Cindy kwam nog met Amelie van Lil Wayne. Claire zegt licht tegen mij. En Domdoen van Henkie T, zegt Jerry. Allemaal toepasselijk. Maar er was er eentje waarvan ik dacht, ja man, dit is echt de situatie voor die arme Kobe. Dino heeft gelijk. Hij heeft echt de boot gemist. FMG, hoor je nu?

0: valt. Daar wil je bij zijn.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd-mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag Eyes Open.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: luister op Vanix.nl of in de gratis NPO luister-app.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek.

Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie.

0: De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. En morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Jamie Joy. Die, hoor je zo. Eerst Joy en KM. Dit is Betty Anthem.

0: Lasse Lang hoorde je van Wayne Wonder. Een classic uit 2003. En mijn vraag aan jou is, is deze nog steeds aan of moet hij gaan? Jij mag je stem uitbrengen via de NPO Luister-app. En bij de meeste stemmen voor aan, ga ik hem zo meteen draaien. Maar ja, misschien heb jij zoiets van nee. Die tune die heeft echt zijn beste tijd gehad. Draai alsjeblieft wat nieuws. Ik hoef dat niet te horen, dat mag ook. En dan kun je ook voor gaan stemmen. De meeste stemmen die gelden. Dus jij bepaalt of je hem zo gaat horen of dat hij in de prullenbak belandt. En dat kun je doen via de NPO Luister-app. Let op. Voice memo's, die tellen voor 2 punten.
1: Wat zeg je, man?
0: Is Bounce Lang nog aan of moet hij gaan?

0: de classic die ik heb gekozen nog steeds aan of moet die gaan? Nou, als het aan Imren ligt...
1: Ja, die tune is gewoon aan. Ja, deze is tijdloos. Wanneer je hem ook draait, die vibe is daar.
0: Ja, Imran, die vindt hem tijdloos. Maar die meningen, die zijn nogal verdeeld vandaag in de App Your Luister-app. Melissa stuurde deze voice memo.
2: Absoluut niet, deze is zeker gaan. Toedeledokie, doei.
0: Ja, ben je team Melissa of team Imran? Vind je dat de classic nog steeds aan is of moet die gaan? Ik ga je zeggen, de tussenstand is bijna 50-50. Er is één stem meer vooraan. Dus er kan nog van alles gebeuren. En als je net intuint...

Bounce Along van Wayne Wonder uit 2003. Wil je hem zo horen op Funnix of niet? Je kunt nog steeds je stem uitbrengen via de NPO Luister app. De stemmen zijn nu merendeels voor aan, maar dat is maar op één stem. Voice memo's, die tellen dubbel. Dus je weet wat je te doen staat.

0: Die pokus aan.
1: Nee, dit nummer is echt een no-go.
2: Is de classic die ik heb gekozen nog steeds aan of moet hij gaan? Bounce Along van Wayne Wonder uit 2003 staat vandaag voor de rechtbank of zo. Wordt half gesloopt. Bij de tussenstand was er 1 stem meer voor aan. Ja, Cassandra die heeft zich onder andere daaraan toegevoegd. En fans ook, die zeggen ik heb er zoveel mooie memories aan. Maar we kregen ook deze voice memos binnen van Diallo, Tommy en Ivo.
3: Nee, die heeft zijn tijd gehad hoor. Voor mij mag die gaan.
4: Weg, gone. Loezoe.
5: Weg ermee.
2: Ja, zo spannend wordt het niet meer.
6: Gaan.
2: Het was overduidelijk. Bounce Along heeft zijn beste tijd gehad. Dus die gaat in de prullenbak samen bij Hips on Live van Shakira. En nog een hoop andere tracks die het niet hebben gehaald. En dat betekent dat ik muziek van nu ga draaien. Maar mocht jij een request hebben, laat het me weten in de NPO Luister app. Want je luistert naar Weekend Request. Dus verder bepaal jij hoe de playlist eruit ziet. Ik hoor het graag van je. Dit zijn

Jantje en Karel hoorde je, die officieel nu ook een ADF-lid is. Zometeen heb ik een plek voor de Fresh from Friends. Maar eerst nog de request van Cindy, Jean-Paul en Sascha Wilson met I'm Still in Love. Nayo Silvio en Young Felix. Dit is Toxic bij Weekend Request. Drop je request in de NPO Luister-app. Phonix.

voor een artiest die jij al lang kent, maar die wij nog niet draaien hier bij Phonics. Wie moet dat zijn? Je broer, je nichtje, je bestie, het maakt niet uit. Laat het me weten in de NPO Luister-app, dan hoor je hem of haar zo hier bij Phonics met de Fresh From Fresh.

Ronnie Flex en Lil Klein hoor je met Smaak naar Water. Weekend Request. Jamie Joy. Gisteren stonden ze met New Wave op Lowlands. En mocht je FOMO hebben, check de Instagram van Vanix. Daar word je helemaal meegenomen. Heb je toch het idee dat je er een beetje bij bent. En Lil Kleine die kondigde gisteren op Lowlands aan dat er in 2027 niet één, niet twee, maar 10 New Wave concerten komen. Dus begin alvast te sparen. Dan weet je waar je heen gaat in het nieuwe jaar. Hey, je luistert naar Weekend Request. En mocht je het niet weten, dat betekent dat jij bepaalt wat ik hier draai. Ik heb Dreamgirl van Eerzijds klaarstaan, maar wat er daarna komt, ja, dat kun jij bepalen door je request in te sturen in de NPO Luister-app. Dat kun je doen met een berichtje. En als je handen niet vrij hebt, stuur dan gewoon een voice memo.

Justin die is pakketjes aan het bezorgen. Shout-out naar jou en iedereen die werkt in het weekend. Dat is niet niks. Lucid Dreams wil die horen, nu bij Phonix. En heb jij ook een request waarvan je denkt... Hey, als je deze draait, dan maak je echt mijn dag. Dan wil ik dat voor jou doen. Laat het me weten via de NPO Luister-app. Wat kan ik voor je draaien? Hier, bij Phonix.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Phonix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood via de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips

0: binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wacht niet met het insturen van je Fresh from Friends request. Welke artiest die we nog niet draaien op Phonics, moet ik zo draaien?

eigenlijk nog niet draaien op van niks, maar van jij zoiets hebt van ja, deze persoon is zo keihard bezig met zijn of haar carrière. Iedereen moet hem of haar horen op van niks. En ja, dat kun je dus zelf aangeven via de NPO Luister app. Het maakt mij niet uit of het een artiest is die je volgt op social media, dat het een familielid is, een vriend of vriendin. Het mag en kan allemaal. En we hebben echt al hele mooie muziek voorbij horen komen de afgelopen weken. Mocht jij nu denken, hey, ik heb ook iemand die ik graag wil supporten, want dat is het hè, bij Fresh From Friends. Je support een artiest en die support hebben ze hard nodig. Dan heb ik morgen weer een spot vrij om 12 uur. En nu heeft Marjolein die geclaimd voor de artiest Bex, heet hij. Met de track Suffer. Het is echt supergoed volgens haar. En ik ga hem draaien. Mocht je het ook hard vinden, show some love in de NPO Luister app. Wie weet hoor je hem dan vaker. Dit is Suffer van Bex.

Zometeen heb ik één woord voor je. En dan ben ik benieuwd of jij en ik aan dezelfde track moeten denken door dat woord. Maar eerst hoor je R&B shit van Henkie T en KM bij Weekend Request.

ieder weekend. En het is het super simpelste spel aller tijden. Deze zin klopt de vorige kant. Maar dat maakt niet uit. Ik heb hier een rat met allemaal random woorden. En als ik er zo meteen aan draai, dan komt daar één woord uit. Het enige wat ik van jou wil weten is aan welke track moet jij denken waar dat woord voorkomt in de lyrics. Dat is de enige regel die er is. Verder kan je dus alle kanten op gaan. Zijn er meerdere antwoorden goed? Maar het antwoord wat het meest... Zo, de track die het meest gedraaid wordt... Ik heb koffie nodig. Die het meest genoemd wordt. Die ga ik draaien. Volg je het nog? Het klinkt nu veel moeilijker dan het is. Ik ga gewoon lekker draaien aan mijn rad. Het woord vandaag is laag. Aan welke track moet jij gelijk denken waar het woord laag voorkomt in de lyrics? Laat het me weten via de NPO Luister app. Stuur me een berichtje, stuur me een voice memo. Dan...

0: het woord laag. Ik moet zeggen, de track die het meest genoemd wordt, had ik niet verwacht. Maar eerst, Joan die stuurde deze memo in de MP Luister-app.
1: Omlaag en dan ga ik weer naar boven. Bad bitch en je hoeft me niet te coachen. Wine op die... Ja man, laag, dat is die tune.
0: Ja, ik word zo vrolijk als ik voice memos binnenkrijg waarin gezongen wordt, dat ik deze gewoon niet wilde onthouden. Ferdy die kwam met lijpen. Eng ligt laag in 7-serie. Zelf dacht ik aan Hooglaag van Ronnie, Idali en Leo Kleine, maar die is niet genoemd tot mijn verbazing. En ja, Diallo die kwam met deze voice memo.
2: Hey Jimmy Joy, dat is mijn nummer toch? Omlaag, omlaag, omlaag. Volgens mij is busy toch, volgens mij. Maar ik weet niet zeker, maar ik ken de titel niet.
0: Je bent een beetje in de war, denk ik. Busy en Kraantje Papi die hebben de track Traag. En daar komt ook Doe het laag voor me in voor. Maar die jij zingt, dat is weer dezelfde als Nanda. En die wordt het meeste genoemd in de NPO Luister app. Je hoort hem nu hier bij Funnix Weekend Request. Drop je request in de app.
3: JJ, dan denken wij gelijk aan Omlaag van Gio Keizer en Freddy Morera. Het is een keer.

Bunny met Monaco hoorde je dankzij de request van Jordi. Ik heb ook nog de request van Romeisa klaarstaan. Die zegt alsjeblieft iets van Roxy Dekker. Die hoor je nu samen met Kevin, jij hebt mij. En ik ga de laatste paar requests van deze ochtend inplannen. Dus mocht je nog iets hebben, laat het me weten. Ik zie heel veel Drake voorbij komen. Dus die krijg je ook nog van me.

0: bent met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.

0: oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Nieuw! De Pepperoni di Papa Pizza. Vanaf 8,99. Bestel hem met een New York-staal bodem, een dunne Italian bodem, yeah, of met een zuurdesemstaal bodem. New York Pizza.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via fanix.nl/nieuws.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog

0: 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Serginho. Goedemiddag. Zometeen gaan Fresh en KM ballen net als het WK. Maar eerst Distinct en Morad. Dit is RS6.

0: Chanel.
1: Een hele goede middag. Je luistert naar de radioshow van Chanel. Maar dit keer met Serginho. Ik kom eventjes invallen de komende 3 uurtjes. Want tot 4 uur ben ik hier om jou te vergezellen natuurlijk. Met heerlijke muziek. En hopelijk ook heel veel gezelligheid. En ik vind het ook altijd leuk als jij meepraat via de NPO Luister app. Dus wil je ergens op inhaken, iets delen, vragen, melden. Whatever it is. Stuur gewoon eventjes een berichtje of een voice memo door. En dan kunnen we dus connecten met elkaar. Hey, de laatste tijd valt mij iets op. En ik merk dat ik daar misschien een beetje ouderwets in ben. Maar ik ben benieuwd hoe jij hierin staat. Ja, tegenwoordig kan je alles doen met je telefoon, wat je ook op een laptop of pc kan doen. Maar ik ben van mening dat je niet alles via je telefoon moet willen doen. Hoe bedoel je boekt een volledige vakantie via je telefoon? Nee toch? Dat moet je op de pc doen. Gewoon groot scherm. Je kan alles goed zien. Je kan zien of alles goed ingevuld is. Je weet zeker dat het goed gaat. En dan pas boek je die vakantie. En niet op een klein schermpje via je telefoon, toch? Hoe bedoel je, je gaat een sollicitatie doen via je telefoon? Groot scherm, toetsenbord, even je tijd nemen. Ja, sommige dingen moet je gewoon even goed voorzitten voor een groot scherm. Hoor je me? Of ben jij die persoon die alles via de telefoon doet? Dat kan natuurlijk ook. Laat me weten, man. Wat doe jij absoluut niet via de telefoon? Of misschien doe je alles via de telefoon? Ik ben gewoon benieuwd hoe jij hierin staat. En dat kan je dus laten weten via de NPO Luisterapp, zoals ik net al zei. Hè. Via die route kunnen we met elkaar connecten. En een gezellige middag van maken. Zometeen hoor je muziek van Jonna Fraser. Maar eerst heb ik de man voor je klaarstaan die gisteren een nieuw album heeft uitgebracht. En dat is Yves Laurent met Highest Flex.

0: Roxanne. En een hele goede middag. Je luistert naar Serginho hier op Phoenix. En een paar minuutjes geleden vroeg ik jou iets. Want ja, tegenwoordig kan je alles met je telefoon wat je ook op een laptop of pc kan doen. Maar ik ben van mening dat je niet alles via je telefoon moet willen doen. Ik gaf al aan, hè, sommige mensen die boeken vakanties via een telefoon. Het kan, maar hoe bedoel je boekt een vakantie via je telefoon? Je wilt alles goed zien, je wilt alles goed lezen. Heb je gewoon een groter scherm voor nodig, toch? Zodat je zeker weet dat alles goed gaat. Ik heb zelfs mensen gehoord dat ze een volledige sollicitatie hebben gedaan via hun telefoon. Motivatiebrief geschreven, noem maar op. Ja, ik ben van mening dat je daar gewoon wel even goed voor moet zitten achter een laptop of een computer met toetsenbord. Even rustig je tijd nemen en gewoon doen wat je moet doen. Er komen een aantal reacties binnen waarvan ik echt wel een beetje stuk ga ook. Laten we beginnen met Diallo. Die stuurt een voice memo door.
1: Deels mee eens, deels ook niet. Van sommige dingen ja, is gewoon veel makkelijker en sneller via de telefoon. En op de pc, ja, op werk, dat soort dingen, ja, doe je gewoon op je pc. Maar bepaalde privé dingen tegenwoordig kan allemaal op je mobiel, hoor. Dus deels wel mee eens en deels ook niet.
0: Oké, jij bent een beetje Zwitserland, Diallo. Een beetje in het midden. Je vindt van wel, maar je vindt ook van niet. Even kijken of wat Sima ervan vindt.
2: Ik hoor jou. Je hebt helemaal gelijk. Ik snap niet hoe mensen, wat jij zegt, de vakanties via een mobiel kunnen boeken. Sollicitaties. Nou, aan die sollicitaties had ik eigenlijk nooit gedacht. Dat vind ik wel echt. Dat vind ik wel echt next level. Tenzij je zo'n hele simpele formulier is dat je gewoon naam, e-mailadres, telefoonnummer en cv kan uploaden. Dat heb ik eigenlijk ook wel gedaan nu ik het hierover heb. Maar inderdaad, vakanties, belangrijke ding moet je gewoon lekker op een groot schermpje doen.
0: Ja, gewoon een simpele formulier, dat kan inderdaad gewoon via je telefoon. Daar hoef je niet moeilijk voor te doen. Dat is gewoon eventjes die vakjes invullen en op verzenden drukken. Dat kan gewoon. Dat is geen big thing. Dus daar hoor ik jou ook, Sima. Dus Sima is sowieso in mijn team. Shout-out naar jou. Ik zie dat Lindsay wel echt met iets geks komt. Die zegt, ik heb zelfs in 2018 mijn huis gekocht door alle zaken via mijn telefoon te regelen. Als ik iets moest tekenen, ging ik toch naar de notaris. Verder heb ik alles via mijn telefoon gedaan. Alle documenten staan ook op mijn iCloud. Damn! Dus gewoon letterlijk alles van je huis, wat je moest regelen van tevoren. Dus de documenten, het aanleveren van bepaalde documenten van jezelf, allemaal via je telefoon. Crazy. Ik zou dat never doen. Ivory die zegt, broeder, als je alleen het woord pc gebruikt, dan weet je al dat je oud bent. Maar ik voel je wel. Niet alles moet op de telefoon. Sommige dingen moeten wel op de laptop of in jouw geval pc. Ja, is pc echt, dat is toch gewoon een normaal woord. Dat is toch niet per se iets ouds of zo? Pc? Nou ja, iets om over na te denken. Nou ja, je kan nog steeds meepraten, hè? Via de NPO Luister-app. Laat eventjes weten hoe jij erin staat. Kan je alles regelen via je telefoon? Of moet je gewoon soms eventjes de computer erbij pakken en gewoon je zaken even gerust op een groot scherm fixen? Laat het weten via de NPO Luister-app. Zometeen hoor je Yes Scene met Wild West. Maar eerst heb ik Frenna voor je met DJ.

Bongo. En een hele goede middag. Je luistert naar Serginho hier op FunX. Ik val eventjes in voor Chanel vandaag. Dus mocht je schrikken en denken, hè, waarom heeft Chanel opeens zo'n zware stem gekregen? No worries, het gaat goed met Chanel. Maar ik ben hier nu eventjes om de boel over te nemen. Hey, zometeen ga ik je vertellen over twee artiesten die gisteravond bijna naar het ziekenhuis moesten tijdens een optreden op Lowlands, omdat het helemaal misging. Ja, welke artiesten dat zijn, dat hoor je zometeen na Catnuff en Dior met Nooit Goed. Ook draai ik Daddy Yankee voor je met Dura. Maar eerst heb ik Topperig en Chavant.

Hey, Lowlands Festival is as we speak gaande in Biddinghuizen naast het terrein van Walibi. Het begon gisteren en is tot en met morgen gaande. Het lijkt me nog steeds heel tof om een keer naar dat festival te gaan. Maar ja, Serginho in een tent zien slapen, ja, dat gaat niet snel gebeuren. En als het gebeurt, dan raad ik je aan om een lot te kopen, want dan zijn de wonderen de wereld nog niet uit. En natuurlijk kun je ook een huisje boeken of een hotel boeken, maar ja, omdat er zoveel vraag is naar verblijfplekken in die omgeving, ja, is het ook moeilijk om aan een huisje of een hotel te komen. Dus ja, ik heb ook niet zoveel zin om moeite te doen om daar ooit heen te gaan. Mocht het een keer zo zijn dat ik via heel makkelijk zo op Lowlands terecht kan komen met een goede slaapplek, ja, dan ben ik er misschien wel te vinden. Maar goed, gisteravond waren de boys van New Wave de headliners van de dag op het festival. Ik heb het even kort gecheckt via NPO3, want daar kan je dit weekend elke avond de optredens live volgen. En er gebeurde nogal wat. Ronnie Flex gleed uit. Hij gleed uit en die val zag er best wel vies uit. Maar gelukkig was er niks aan de hand. Hij kon daarna gewoon door. Dus hij moest bijna naar het ziekenhuis. Zo leek het in ieder geval. Maar het kwam uiteindelijk toch goed. Boku Sam die deed een stage dive. En die sprong het publiek in, maar iedereen ging aan de kant. Dus hij landde gewoon op de grond. Dat ging ook helemaal mis. Maar ook hij is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Dus dat waren twee momenten waarvan ik dacht, hey, die boys, moeten ze naar het ziekenhuis of niet? Maar ze zijn sterk. Ze hebben het overleefd. En volgens mij vandaag richting Pukkelpop met z'n allen. Dus New Wave is op doorgaan. En ze hebben ook nieuwe shows aangekondigd dit jaar. Komen, als het goed is, 5 tot 10 optredens aan in de Ziggo Dome, als ik het goed heb. Dus New Wave is op gassen. Ja, ze zijn het aan het vieren, het 11-jarige jubileum van het album. Het is alweer 11 jaar geleden dat New Wave uitkwam. Zo snel gaat de tijd. Maar het is mooi om te zien dat al die jongens nog goed zijn met elkaar. En dat ze mooie shows neer kunnen zetten. En één persoon die natuurlijk heel belangrijk geweest is op dat album, dat is natuurlijk Ronnie Flex. En die heb ik ook voor je klaarstaan. Je hoort hem met All My Ladies. Hey, het is die

0: Pensa que a Nid si. Goedemiddag, je luistert naar Serginho hier op Phonix. En vandaag val ik dus in voor Chanel, wat je misschien al gehoord hebt. En als je een vaste luisteraar bent, dan weet je dat Chanel altijd met een breinbreker komt. En dat ga ik nu dus ook doen. Kort samengevat, het komt erop neer dat ik jou een adlib laat horen van een Nederlandstalige track. Dat is een stukje zang of een geluid dat een artiest vaker terug laat komen in zijn of haar tracks. En het is aan jou om te raden in welke track deze adlib zit. Ik laat hem 2 keer horen. En vervolgens mag jij dan via de NPO Luister app laten weten wat de naam van de track is en van wie de track is. Are you ready? Let's go. Ja, als je een idee hebt, pak dan even de NPO Luister app erbij. Stuur mij de titel van de track en de naam van de artiest of artiesten. En misschien kraken we de breinbreker dan. Hey, we moeten hem kraken, dus ik heb je nodig. Let me know. Gaan we het doen of niet? Laat het weten.
1: Hey, always last on the motherfucking track, you little hoe. Track, you little hoe. Track, you little hoe. Track, you little hoe. Track, you little hoe.
2: It's a fucking lifestyle, baby.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation.

0: Phonics-ads.nl. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Nieuw! De Melanzane Pizza. Van

0: kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag Eyes Open.
2: Duizenden mensen, jong en oud, die buiten op de gracht samen zingen en luisteren naar jonge toptalenten die optreden met popartiesten. En dat alles in Hartje Amsterdam. Hoe leuk is het om dat te zien? Kijk naar het kinderprogramma.
1: Open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag Eyes Open.
2: Duizenden mensen, jong en oud, die buiten op de gracht samen zingen en luisteren naar jonge toptalenten die optreden met popartiesten. En dat alles in Hartje Amsterdam. Hoe leuk is het om dat te zien? Kijk naar het Kinderprins Grachtconcert vandaag om

Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Party Next Door. For certain. En ik moet nog steeds die breinbreker kraken. En daar heb ik jouw hulp natuurlijk bij nodig.
1: Breinbreker.
0: Ja, elke week is Chanel hier natuurlijk terug te vinden met een breinbreker om 2:00 middags. En ik val in voor Chanel. Mijn naam is Serginho. En daarom had ik zoiets van, dan moet ik dat natuurlijk ook gaan doen. En ik gooide hem net jouw kant op. Ik heb een fragment van een track waar je een ad-lib in hoort. Dus een stukje zang of een geluid van een artiest die hij of zij vaker terug laat komen in zijn of haar tracks. En ik ben dus op zoek naar de titel van deze track, maar ook de naam van de artiest of artiesten. Want het kunnen er ook meerdere zijn natuurlijk. En ik zal hem je nog een keer laten horen. Dit is het fragment. Ja. Kan je er iets mee? Dat is de vraag. Ik zal even kijken of de NPO Luister-app al een beetje antwoorden heeft binnengekregen. Ik zie dat er een voice memo binnenkomt van Diallo. En die zegt het volgende.
2: Ik denk Moula B. Ik heb coke in de uitverkoop.
0: Oké, Moula B. Coke in de uitverkoop. Zal ik die dan even invullen? Even kijken of dat het kraakt. Laten we checken.
1: De breinbreker is niet gekraakt.
0: Nee, Diallo, dat is niet het goede antwoord. Oké, dan. Even kijken, wat komt er nog meer binnen in de NPO Luister-app? Ik zie dat Hidajet een bericht stuurt. Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. En die zegt het volgende.
3: Hey Chris, ja, ik weet zeker dat het John of Fraser is. Ik kan gewoon horen aan zijn kruin. Maar wat dat zou ik echt niet weten, man.
0: John of Fraser. Ja, ik heb wel een titel nodig. Anders kunnen we hem niet invullen natuurlijk. Dus ik heb wel een titel nodig. Roos die zegt SFB met heet hoofd. Zal dat hem dan misschien zijn?
1: De breinbreker is niet gekraakt.
0: Weer niet, oké. Even kijken. Er komt ook een voice memo binnen van Rosa. Misschien dat Rosa het antwoord weet. Die zegt het volgende.
4: Het nummer dat je zoekt is Waste Man van Frenna, Priceless en Yandro.
0: Oké, SFB met Waste Man. Ik zie dat Lily ook SFB Waste Man doorstuurt. Mapper die zegt ook SFB met Waste Man. Oké, SFB Waste Man komt best wel vaak binnen. Dan zal dat misschien wel het antwoord kunnen zijn. Laten we hem invullen.

dikke shout-out naar Roos. Dikke shout-out naar Lily. Even kijken. Ja, ik zie dat die ook doorgestuurd is door Mitchell. Die zegt ook SFB met Weesman. Mapper stuurde hem ook door. Ja, shout-out naar jou als je sowieso even de moeite hebt genomen om een antwoord door te sturen. Maar we waren dus op zoek naar SFB met Weesman. Ja, thank you voor je reactie. En zometeen komt de muziek aan van Makar. Ira Star hoor je ook met Tornado. Maar eerst eventjes de dikste van de week. Nieuwe track van Langa. Dikste. Yes, Langa hier.

0: Electronics. Hey, we zijn amper uitgepraat over de zonsverduistering van 12 augustus. Je weet wel, die woensdag dat iedereen met van die brilletjes ging kijken naar de zon. Want ja, die zon was super fel, daar moest je van die speciale brilletjes voor hebben. En ik heb nieuws voor je. Nee, er komt niet nog een zonsverduistering aan, maar wel iets soortgelijks. Op vrijdag 28 augustus. Ja, er gaat weer iets aankomen. En dit keer heb je geen brilletje nodig, dat kan ik je wel vertellen. Maar wat er aankomt, dat vertel ik je zometeen na Stormzy en Odile met 24 Hours. Eerst hoor je nog muziek van Zoe Tauran en Bilal Wahib. En ook ICSB en Lil Kleine met Even te dronken. Hier op Vanix.
1: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Sea en Odile met 24 Hours. Ja, ik zei het net al, hè. De zonsverduistering van 12 augustus. Ja, daar zijn we nauwelijks over uitgesproken. En ik heb nu alweer nieuws voor je. Vrijdag 28 augustus krijgen we namelijk te maken met een gedeeltelijke maansverduistering. En ja, als je dit wilt zien, ja, dan moet je wel een beetje vroeg je bed uit. Want het begint om 3:23, dus dat is 7 minuten voor 3:30 in de nacht. En het eindigt om 9:04 in de ochtend. Dus ja, je moet wel een beetje vroeg opstaan, maar dan krijg je wel iets te zien. De aarde staat namelijk in de nacht van donderdag op vrijdag tussen de maan en de zon in. En de maan komt daardoor in de schaduw van de aarde terecht. En dat betekent niet dat de maan dan volledig donker wordt. Maar omdat er nog een klein beetje zon doorheen komt, dus zonlicht via de atmosfeer van de aarde de maan bereikt, krijgt de maan dus een oranje kleur. Heb je ooit een oranje maan gezien? Ja, ik kan het me niet herinneren. Het zal vast wel een keer gebeurd zijn al eerder. Ik kan het me niet heugen. Dus ja, op 31 december 2028 is pas de volgende. Dus wil je dat echt snel zien, dan moet je dus vrijdag 28 augustus ja, in de nacht eventjes de zon gaan checken. En wie weet kan je daar dan mooie foto's van maken. Want je hebt ook geen brilletje nodig zoals bij de zonsverduistering. Dus ga dat even checken. En anders 31 december 2028. Dus dan moet je nog eventjes 2 jaartjes wachten. Zometeen, muziek van ADF, Antje en Karel. Die hoor je met Zomerbloesje. Ik heb ook een open spot in de playlist staan. Ik zat te denken, ja, misschien kan jij die dan voor mij invullen. Als jij een request hebt, mag je die met me delen in de NPO-luisterapp, door middel van een berichtje of een voice-memo. En wie weet draai ik dan de track die jij graag wilt horen. Want ja, er moet toch een track op die plek komen. En ik gun hem aan jou. Dus laat me weten welke dat dan moet worden. Shakira en Burna Boy, Die Die.

0: gospel version hoor je hier op Phonics. Ja, ik heb nog steeds die open spot in de playlist die ik aan jou wil gunnen. Ja, ik wil een track draaien die jij op dit moment graag wilt horen. Daar zit ik hier ook voor natuurlijk, hè, om jou te voorzien van heerlijke muziek. En ik krijg net een voice memo binnen van Jay. En ja, Jay die zegt het volgende.
1: Hoi BFL en Chavante met niet alleen jij. Jullie slapen op hem.
0: Oké. Dus jij claimt dat ik slaap op BFL Quattro en op Chavante. Oké. Ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Want ik heb de track hier gewoon in de database staan. Dus er wordt niet geslapen hier bij Phonics. Maar als jij dat gevoel hebt, Jay, dan ga ik dat gevoel direct wegnemen. Ik ga hem voor je draaien. Chavante en BFL Quattro. Met niet alleen jij.
2: New music. Nieuw op Phonics.
3: Chavante featuring BFL Quattro. Niet alleen jij.

0: natuurlijk. En Chanel die dacht, ik moet hier iets van doen. Iets mee doen in mijn show. En daarom is er de mogelijkheid voor jou om altijd een verhaal door te sturen met de vraag, ben ik de asshole in dit verhaal? Er kwam een verhaal binnen van Bjorn. En Bjorn die zegt het volgende. Ik was de vorige maand jarig en had 8 vrienden uitgenodigd om uit eten te gaan. Ik had gezegd, eten is op mij, drankjes zijn voor eigen rekening. Tijdens het eten bestelde 1 vriend meerdere cocktails. En toen de rekening kwam, zag ik dat hij voor bijna €70 aan drank had besteld. Hij zei, lekker verjaardagscadeautje voor mezelf. En ik maakte er een grapje over en zei dat hij die drankjes zelf mocht betalen. Toen zei hij dat hij ervan uitging dat ik alles zou betalen, omdat ik had gezegd dat ik zou trakteren. Volgens hem betekent trakteren gewoon dat je de hele rekening betaalt. Ik hield voet bij stuk en zei dat ik vooraf duidelijk had gezegd dat de drankjes voor eigen rekening waren. Hij betaalde uiteindelijk wel, maar vertrok meteen daarna en sindsdien doet hij heel afstandelijk tegen me. Nu twijfel ik. Misschien was ik inderdaad een beetje te gierig op mijn eigen verjaardag. Maar ik vind het ook raar dat iemand voor €70 aan cocktails bestelt en vervolgens verwacht dat de jarige daarvoor opdraait. Ben ik nu de asshole? Oké, dan. Ja, Bjorn die wil dus weten of hij de asshole is in dit verhaal. En daar wil ik jouw hulp bij gebruiken. Dus wat is jouw antwoord op Bjorn zijn gedrag in deze situatie? Heeft hij gelijk? Is hij de asshole? Ja, laat het eventjes weten in een berichtje via de NPO Luister-app. En het liefst een voice memo natuurlijk. En dan gaan we Bjorn eventjes te woord staan. Bjorn J. Mani hoor je met Lastfire.
1: Botega op je wist, maar je runner is Chanel. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik adore je. Ze zeggen, heet je echt Dior? Ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Zomaar willen al je vriendinnen je coachen.

Hula moves, rare jongen met een shotgun. Als ik in je hok kom, ben ik dan mijn dotcom. Ogen laag Hongkong, zonder navigation, pull-up zonder tom-tom. Broertje moet viraal gaan, als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan.

actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.

0: Phonicsads.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Anani Rajane. Midden Summer Festival 2026. 21, 22 en 23 augustus.
2: Ook toe aan een SOA-update. Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Anani Rajane. Midden Summer Festival 2026. 21, 22 en 23 augustus. Het grootste Surinaamse Hindoestaanse outdoor.

0: Songfestival. Daar wil je bij zijn.
1: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
2: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. Drie leerlingen raakten gewond, waarvan twee ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn twee zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Serginho. Jonna Fraser komt eraan met We Are All Gonna Make It. Maar eerst heb ik Dave & Tams voor je met Rain Dance.

70 euro aan drank besteld. En Bjorn had van tevoren aangegeven dat hij alleen het eten zou betalen. Nou ja, toen het op betalen aankwam en de rekening dus kwam, toen zei Bjorn dus tegen zijn vriend van, yo, ik betaal alleen het eten, dus die 70 euro aan drank, die moet je zelf betalen. En zijn vriend had zoiets van, ja, maar jij zei dat je zou trakteren. Dus ja, ik ga er dan vanuit dat je ook de drankjes meeneemt als je zegt dat je trakteert. Terwijl hij van tevoren duidelijk had gezegd dat hij alleen voor het eten zou betalen. En nu vraagt hij zich af of hij de

0: Joran, je bent niet de asshole. Je hebt van tevoren aangegeven dat jij gewoon voor het eten zou betalen. Dat is al heel wat, want ik vind, jij bent jarig. Dus eigenlijk zouden je vrienden voor jou moeten betalen. Ze hadden jou moeten trakteren. Maar het feit dat jij dat hebt aangegeven, dat jij het eten betaalt, dat is van jou heel dope. En dat je de drankjes dan niet mee wil betalen, dat snap ik ook wel. Want anders wordt het een hele dure verjaardag voor jou, terwijl je al trakteert, zeg maar. Dus ik hoor je. Voor mij ben je geen asshole. Maar laten we eventjes kijken wat de luisteraar vindt. Ik zie dat er een voice memo binnenkomt van Diallo. En die zegt het volgende.
1: Hij is zeker geen klootzak, want hij heeft het van tevoren aangegeven. Die vriend is jou zijn klootzak. Want je gaat niet vanuit dat iemand dat allemaal gaat betalen voor iedereen. En kijk, thuis en verjaardag, dan koop je drank, dan is wat goedkoop. Maar ja, als jullie ergens naartoe gaan, vind ik dat je daar een beetje aan anderen moet denken. Gewoon een beetje samen delen, toch? Werk ze.
0: Even kijken, Marleen die zegt, die vriend is juist gierig. Die dacht lekker duur en gratis te drinken. Voor als het van tevoren duidelijk is aangegeven dat drinken eigen rekening is. Beetje lullig om dan het proberen te dwingen. Je bent not the asshole. Oké dan. En dan hebben we nog een reactie van San. Die zegt, hij is zeker niet de asshole. Ik vind dat je matties jou moeten trakteren op je verjaardag. En niet jij je matties. Kijk, dat is precies wat ik net zei. En verder zegt San, hoe ze het daarna regelen met de rekening is hun ding. Jij bent de jarige. Zij hadden jou moeten meenemen uit eten. Hé, ik ben met San in deze. Dus de vraag is, am I the asshole? Nou ja, voor mij.
2: Oh my god, no.
3: Oh my god, I can't believe this.
2: Wow. Am I the asshole?
0: Nee, you are not the asshole, Bjorn. Je bent lief geweest om het eten te betalen. Vervolgens heb je ook aangegeven van tevoren dat het drankjes voor eigen rekening zijn. Dus dat jouw vriend uiteindelijk €70 aan cocktails heeft gedronken en boos is dat jij dat niet wil betalen. Dat is zijn zaak. Jij hebt gewoon goed gehandeld, dus je bent niet...

weinig aan kon doen. Chris Brown die moet zijn voormalig huishoudster, die in 2020 werd aangevallen door een van zijn honden, bijna $13 miljoen schadevergoeding betalen. Besef, 13 miljoen. Ja, ze werd aangevallen door een van zijn honden op zijn terrein. En ja, die vrouw die heeft hem aangeklaagd. En uiteindelijk heeft zij nu dus in de rechtszaak gelijk gekregen. En dat betekent dat ja, Chris Brown al zijn inkomsten van de tour samen met Usher moet inleveren bij zijn huishoudster. En dat komt dus op zo'n $13 miljoen neer. Ja, dat is echt crazy. Voor $13 miljoen, ja, dan mag je mij een jaar lang gewoon elke week laten aanvallen door een hond, man. Serieus. Elke week een jaar lang. Want die vrouw heeft helemaal geen heftige verwondingen. Ze heeft alleen emotionele schade, zoals het er staat. En daar krijgt ze dus $13 miljoen voor. En Chris Brown was er niet eens bij, hè? Moet je nagaan. Die man was waarschijnlijk gewoon ergens, ja, ergens ver van huis aan het toeren, showtjes aan het doen. En hij hoorde via de telefoon waarschijnlijk dat hij, ja, dat zijn hond de huishoudster heeft aangevallen. En dat gaat hem nu dus $13 miljoen kosten. Al heeft hij wel aangegeven dat hij ja, natuurlijk tegen deze zaak ingaat. Dus hij gaat in hoger beroep om ja, dit aan te vechten. En dat begrijp ik heel goed, want $13 miljoen voor een aanval van je hond op je huishoudster. Je was er niet eens bij.

0: zien zijn op het 101 Bars kanaal. En over de Next MC gesproken, dat brengt me dus naar Architrax, die je net hoorde samen met Issyas B op de track Beetje Fout. Architrax die deed mee aan de Next MC. En ja, dat ging heel erg slecht voor hem. Want ja, hij kreeg ook heel veel kritiek van de jury, waaronder waar Rotjoch in zat, Negatief, Tim Beumers en Faber Yeo van de jeugd van tegenwoordig. En ja, Archie die vertelt er zelf over.
1: Waarom ik besloot om mee te doen met de Next MC? Ik denk dat ik een beetje een vertekend beeld had, zeg maar, van de realiteit, snap je?
2: Veel meer zorg. Ja, ik ben niet stoer, maar dat ben ik, toch? Dat was ik een alien in mijn UFO. Flyer, supreme, raket, straaljager of UFO, ik ben.
3: Je komt origineel uit de hoek qua beat en qua flow, maar je zegt, gaan we vliegen en ik zie je eigen kuipen, man.
4: Ik denk dat ik hem doper zou vinden als ik hem gewoon zou horen op internet.
1: En toen kwam Nega, maar die hebben ze eruit geknipt. Ik hou niet zo van die swag rap, man. En dat traatje van je en de... Broer, ik kon door de grond zakken, snap je? En dan weet je, zeg maar, dat je morgen gewoon weer naar school moet. Daar heb ik nu Next MC gedaan. Kom niet eens door die voorronde.
0: Ja, de Next MC was dus een talentenjacht voor rappers. Ja, een soort van Idols, The Voice of Holland-achtig. Maar dan konden rappers zichzelf laten zien en laten horen. En Architrax die had dus meegedaan. En dat was helemaal verkeerd uitgepakt voor hem. Want de jury vond hem echt slecht. Maar die man heeft doorgezet jaren later. Hij heeft superveel hits gemaakt als producer. Is vervolgens zelf ook muziek gaan maken als artiest. En dat heeft supergoed uitgepakt. Dus zo zie je maar dat, ja, dat tegenslagen niet altijd hoeven te bepalen hoe je carrière verder loopt. En ja, jaren later heeft hij gewoon laten zien dat hij een artiest is en dat hij er wel mag staan, ondanks kritiek. En Ronnie Flex is daar ook een voorbeeld van. Die heeft ook een keer meegedaan met een talentenshow en die kreeg ook kritiek, maar is ook doorgegaan en nu een van de grootste artiesten van Nederland. Dus ja, dat zijn mooie succesverhalen. Hey, zometeen muziek van Yo Silvio en Young Felix. Eerst heb ik Joe Dwayne Filet voor je klaarstaan met Rihanna. En via de NPO Luister app kan je altijd met me connecten. Ik zie dat er nog steeds reacties binnenkomen op M.I. The Asshole. Onder andere, ik ben nu in gesprek met Gino. Tatjana die stuurt ook liefde vanuit Groningen. Altijd gezellig, man. Liefde terug. En ja, als je iets wil melden, delen, vragen, whatever it is, stuur gewoon eventjes een berichtje of een voice memo door.

genaamd Stargirl. Waar super veel heerlijke tracks op staan. Ik heb het gisteren eventjes gecheckt. Where Do We Go, die je net hoorde, staat erop. Maar ook Tornado. Keiharde tracks, man. Ga het album checken. Gisteren was het New Music Friday. En zijn we natuurlijk geblest met heel veel heerlijke muziek. Ik zag dat Yves Laurent een nieuw album gedropt heeft. Heb ik ook even geluisterd. Super dope. Jack heeft een nieuw album uitgebracht. Siggy en Dins hebben ook een album uitgebracht. The Game. Hey, veel nieuwe albums, man, gisteren. Het waren er echt veel. En ik heb er nu een paar opgenomen, maar er zijn er nog meer. Dus als je nieuwe muziek wilt hebben, dan is er genoeg om te vinden sinds dit weekend weer. Dus ga dat eventjes checken voor jezelf. Hey, je luistert naar Phonix. En tijdens de show van Chanel word je natuurlijk altijd geblest met een hele hoop gezelligheid en heerlijke muziek. En dat ga ik natuurlijk ook doen, want Ronnie Flex en Earsize komen er zo aan met Caribbean Girl. Broederliefde hoor je met een classic genaamd Vuur. Maar eerst Jack Hart.

uur. En een hele goede middag. Je luistert naar Serginho hier tijdens de show van Chanel. Ja, ik kwam eventjes invallen en ervoor zorgen dat de boel gewoon door blijft draaien. Dus ik hoop dat je een beetje genoten hebt en het gezellig gehad hebt de afgelopen 3 uurtjes. Zometeen vanaf 4 uur is het tijd voor de JM Mahi Show. En dan gaat het gewoon weer verder met gezelligheid en muziek. Dus blijf lekker luisteren. Maak er een mooie zaterdag van. En zorg ervoor dat je er morgen ook weer gewoon gezellig bij bent tijdens de Chanel show van Chanel. Verder een prettige zaterdag. Daar sluit ik mee af. En dit is Ronnie Flex samen met Earsize Career.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds, your city, your sound.
1: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag Eyes Open.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog...
3: Hashtag Eyes Open.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken...

0: dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Nieuw! De Melanzane Pizza. Van

absolute headliner Raymond Ramerijn met Dilina Daan from Trinidad. Geniet van heerlijke, exotische eten, de beste DJ's, fashion en volop kinderactiviteiten. Kinderen tot en met 1 meter, gratis entree, Midden Summer Festival, daar wil je bij zijn.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer. Vanmiddag redelijk zonnig met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, we hebben Bad Bunny voor je, maar eerst krijg je Henkie T en KM. Dit is R&B shit hier op Phonics.

0: Amai.
1: Hey,
2: lieve Jay en Mahi.
0: Hallo.
1: Wat fijn dat jullie er weer zijn.
0: Goedemiddag, Jay en Mahi.
3: De Jay en Mahi Show.
4: Yes, een hele goede middag. Het is zaterdag natuurlijk, dat heb je door. Want je hoort mijn stem en je hoort ook de stem van...
2: Mahi Khaleesi, we zijn er weer. Ja, we zijn een beetje brak, want wij waren gisteren op
4: Waarom Lowlands. Moet je ons snitchen nu op de radio?
2: Nee, maar we waren gewoon aan het werk.
4: Nee, we waren aan het werk, maar nu snitch ik ons. We hebben daarna natuurlijk wel naar wat concerten gekeken.
2: Ja, dat was hartstikke gezellig.
4: En hier en daar gelachen en met nog andere collega's van Phonix. Waar we de podcast mee maken, dus dat was wel...
2: Het was een topdag,
4: een lekkere werkdag, want de podcast is echt heel leuk. We hadden een podcast met niemand minder dan...
2: Faya Laurens.
4: Juist.
2: En over Faya Laurens gesproken...
4: Vertel me.
2: Zij vertelde me dus gisteren dat zij haar man heeft ontmoet op Inner Circle. Dat is zo'n datingsapp.
4: Inner Circle?
2: Ja. Dat is een. Ik heb het daar ook dus nog nooit van gehoord. Want ik heb wel eens een datingapp geprobeerd, maar dan na 2 uurtjes verwijder ik het, want dan werd ik weer helemaal bang of zo.
4: En Inner Circle als in van dat het gaat, het is echt een klein groepje of hoe moet ik dat zien dan?
2: Ik zeg je eerlijk, ik weet het niet. Want ze zei me, Mahi, ik raad het je echt aan, want op Inner Circle kan je je man bepalen op lengtes, op leeftijd, op werk, op alles wat je maar wil.
4: Hè, maar is dat niet... Oké. Op werk is wel... Dat
2: ja,
4: kan
2: dus zij had gezegd van, ik hou van ondernemers bijvoorbeeld, zo. Weet je wel? Of iemand houdt van juristen, weet ik veel. Zoiets kan je dan kiezen.
4: Ja, oké.
2: Dus ik werd daar een beetje nieuwsgierig over, maar want ik dacht, ja, het dateleven is al zwaar, weet je wel.
4: Ja.
2: Maar nu las ik dus vanochtend, terwijl ik aan het uitbrakken was op de bank, dat zelfs dating apps het zwaar hebben tegenwoordig.
4: Hè? Dating apps het zwaar hebben als in?
2: Ja, dat ja, mensen geen zin meer hebben en dat mensen daar niet meer op gaan. Omdat ja, er is ook wel een soort van beeld ontstaan dat je dan gewoon bodycalls kan
4: regelen. Mensen zijn
2: via
4: natuurlijk ook gewoon aan het jagen voor de quick fix en niet voor de long term, zeg maar.
2: Dus die hebben het zwaar. Maar ja, er zijn dus ook succesverhalen, dacht je. Want Faya heeft een succesverhaal.
4: Ja, maar er zijn er echt wel meer, hoor.
2: Ja, dus nu ben ik een beetje in een dubio van, moet ik het nou proberen? Moet ik het nou niet proberen? Wat moet ik nou doen?
4: Nou ja, misschien is het gewoon handig als jij gewoon eerst even een paar succesverhalen hoort. Want jij hoort en ziet alleen maar Faya-verhalen om je heen. Want dat zijn
2: Faya,
4: de juiciest.
2: Faya, letterlijk.
4: Oh, wauw. Ja, precies. Nou ja, Faya is een van de weinig mensen die juist een goed verhaal naar jou heeft gebracht. Met,
2: ja,
4: een versie van hoe het ook goed kan gaan.
2: Ja, en ook met de tips. Want zij zei dus dat je bij Inner Circle dus ook echt kan selecteren op iemand voor marriage of serious dating.
4: Oké.
2: En dan krijg je alleen die mensen.
4: Oh,
2: ja.
4: Ik zal er nooit voor gaan natuurlijk.
2: Ja, want jij hebt het al zo lang
4: gehad. Nee, maar toen ik vrijgezel was ook, dat is gewoon mijn ding niet. Maar ik ben ook nog eens inderdaad bezet, dus I'm good.
2: Dat zeg
4: maar,
2: je nu,
4: maar
2: Jay.
4: Ik ben wel benieuwd naar hoe dat zal gaan. En ik ben eigenlijk nog eerder benieuwd naar de verhalen van mensen die een succesverhaal hebben, die hun partner via social media hebben ontmoet of via Tinder of via... Noem eens nog een paar van die apps, want ik ken alleen Tinder.
2: Ja, Raya, noem maar op. Maar ook gewoon van mensen die ze kennen.
4: Ja.
2: Dus misschien ken je zelfs iemand die een succesverhaal heeft.
4: Okay.
2: Kom even met succesverhalen.
4: Juist, van mensen die elkaar hebben ontmoet op dating apps,
2: ja,
4: toch?
2: Ja, ja.
4: Oké, kom alsjeblieft door in de NPO Luister app en vertel het even aan ons. En wie weet, motiveer je niet alleen Mahi, maar andere mensen ook hiermee. Ja,
2: ja
4: toch?

0: met ons delen in NPO Luisteren.
1: Ja, en Soraya die zegt Bumble. Ik stuurde als eerste, ik hoop dat je het echt, dat je in het echt grappiger bent dan je bio. Inmiddels 2,5 jaar samen, dus blijkbaar werkte het.
0: Oh, wauw.
1: Hele gekke reactie wel.
0: Oh, dus Soraya ging hem benaderen gewoon.
1: Ja.
0: Oké, okay,
1: ja, nice, bij Bumble nice. Moet dat volgens mij. Moet de vrouw als eerste berichten.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oh, wauw. Dat is ook wel iets om over te praten of na te denken. Maar goed, we gaan even naar Ryan's bericht. Ryan zegt, wij matchten op Tinder, praten 2 weken en toen pas afgesproken. Geen liefde op het eerste gezicht, eerlijk gezegd. Maar na die derde date was ik echt verkocht. En nu bijna 4 jaar
1: wow.
0: samen.
1: Wauw. Want Tinder heb ik echt laag zitten, hè? Dat is wel bijzonder. Hm. Nou, Nadia die zegt, ik wilde de app die avond verwijderen en toen kreeg ik nog 1 match binnen. Dacht vooruit, de laatste kans. Die laatste kans ligt nu naast me op de bank en we zijn 5 jaar samen.
0: Holy moly.
1: Dat is echt het lot, hè?
0: Uit de loterij.
1: Ja.
0: Selma, die is en geen nomadie, by the way. Selma die zegt, ik had echt 0 verwachtingen van dating apps. Maar via Bumble, mijn vriend Lil Klein ontmoet. Nee, grapje, grapje, grapje, grapje, grapje. Ik lees hem verder. Hij vroeg niet eindeloos wat doe je, maar zei meteen koffiedonderdag. Dat vond ik aantrekkelijk genoeg. Nu 3 jaar verder.
1: Leuk.
0: Hier is nou, wow.
1: Er kwam nog een succesverhaal binnen ja. in de NPO-luisterij. En die is van Rahiel. En Rahiel hebben we aan de lijn.
0: Hallo Rahiel.
1: Hallo.
0: Hallo Rahiel. Hi.
1: Vertel, jouw succesverhaal. Hoe is dat gegaan?
2: Ja,
1: Rahiel?
2: Eigenlijk 12 jaar geleden is het eigenlijk gebeurd. Maar ja, eigenlijk, het was net uit met mijn vriendin en bij haar was hetzelfde verhaal met haar vriend. En toen zaten we met de vriendengroep, we zaten samen, hadden Tinder gedownload. En toen heb ik Tinder even een week lang intensief gebruikt. En toen matchte ik met mijn huidige partner eigenlijk heel toevallig.
1: Oké.
0: Okay. Oh, gek. En maar jullie kenden elkaar al dus?
2: Nee, we kenden elkaar niet.
0: Oh, jullie hebben echt elkaar wel echt via de app ontmoet, zeg maar.
2: Ja, via de app hebben we elkaar ontmoet en hebben we 2 weken lang intensief gewoon echt gechat met elkaar. Maar uiteindelijk is Fruit daar doodgebloeid.
0: Ah.
2: En toen kwamen we elkaar tegen tijdens het uitgaan van hey, jou ken ik. Van ja, die cheesy pick-up line, jou ken ik.
0: Ja.
2: Die gebruikten we toen van we kennen elkaar. En vanaf dat moment is het eigenlijk weer opgebloeid van laat ons contact houden. En nu zijn we inmiddels alweer 10 jaar verder getrouwd en 3 kinderen verder.
1: Wauw, maar jullie hadden elkaar dus niet door de dating app eigenlijk ontmoet, maar later dus toevallig op een feestje.
2: Ja, via Tinder.
1: Ja, want wat was jouw allereerste lijn die je naar haar stuurde dan?
2: Zo, ja, we zijn allebei dansers.
1: Oh.
2: Dus dat was in die lijn van een keertje samen dansen of iets in die richting, want we wonen niet zo ver van elkaar vandaan. En we deden allebei best wel veel danssets volgen en handshows kijken hier en daar.
1: Wat
2: dus
1: grappig.
2: Voor mij was dat een beetje de connectie.
0: Maar hey, wel leuk als je dat samen kan hebben. Dat er
1: toch?
0: Iets is waar je in die, gewoon op jezelf echt van houdt, maar dat je partner er ook van hetzelfde houdt. Hoe vet is dat? Maar doen jullie dan ook als gezin ook van die dansjes, dingetjes? Of hoe gaat dat dan?
2: Ja, precies. Ja. Ja, dans is wel een beetje de rode draad in onze relatie eigenlijk.
0: Ah.
1: Maar had je ook, op Tinder ook die ervaringen dat je dacht van dit gaat gewoon niet werken?
2: Nee, ik heb het echt 1 week lang echt gebruikt of 2 weken lang. Maar het was echt helemaal niks van mij Tinder.
1: Oh, okay.
2: Alleen heel toevallig was die match met haar gewoon echt die ene gouden lot, om het zo te zeggen.
1: Maar ja, toch wel thanks aan die datingsapp, hè? Want anders was ze er niet.
0: Ja, dat is
2: nee,
0: inderdaad wel goed.
2: Want anders had ik haar tegen was gekomen op dat feestje, dan had ik...
1: Ja,
2: dan
1: geen pick-up line.
2: Dan had ik gehad van,
1: nee.
2: Geen pick-up line, nee.
1: Nee, nou, ik vind het echt een leuk verhaal, Rahiel. En ik wens jullie ook nog heel veel geluk met elkaar. Ik ben wel een beetje overtuigd dat ik het toch wel misschien ga proberen.
0: Ja?
1: Ik denk het.
0: Jij hebt wel echt, maar je hebt nu wel echt de allerbeste verhalen gehoord, hè? En die van Rahiel, ja, die spant de kroon 10 jaar lang, hè? Ik bedoel, dat is wel echt heel mooi als dat kan. Hé, ik wens jullie het beste. En Maai, we horen het wel wat gegaan is dan. Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Heel veel succes.
0: Dankjewel.

Mocht je deze track even opzoeken, of willen opzoeken, dan is dat waar je hem op vindt. En als jij bijvoorbeeld een pikant fotootje van je partner krijgt, nou ja, misschien schrik je daar niet van. Maar wat als je iemand kent die er niet één krijgt, of twee, of drie, of vier krijgt, maar gewoon de hele dag door naar elkaar van die pikante foto's aan het sturen zijn? Nou goed, dit is waar het zo meteen over gaat tijdens Barkie, niet Barkie. Je hoort zo meer. How do you guys have so much?

0: Is het normaal om de hele dag naaktfoto's te sturen en te ontvangen van je partner? Oei, oei, oei, oei, oei.
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie? Een luisteraar heeft zijn of haar gewoonte naar ons gestuurd. En het is aan jou om te bepalen. Is dit nou Barkie, dus normaal? Of niet Barkie, helemaal gek. En vandaag hebben we er eentje van Latisha.
0: Ja, Latisha die stuurt naar ons. Hey guys, ik doe HBO-rechten en bij mij in de klas zit een meisje. Ik denk dat ze 22 is of zo. En laatst zat ik met haar te praten en keek ze steeds weg met haar telefoon. Ik zei, gaat alles goed? Ze zei, ja, ik kreeg een spicy foto van mijn vriend. Ze liep naar het toilet en maakte er denk ik eentje om terug te sturen. Toen ben ik erop gaan letten en het gebeurt de hele dag. Deze mensen sturen zeker 5 keer per dag naaktfoto's heen en weer. Ben ik nou gek of is dit totaal niet Barkie?
2: Oh my god. Ik zou daar echt geen tijd voor hebben hoor.
0: Ja, maar wat als jouw vriend of jouw man op dat moment gewoon 4 keer per dag, laat me het zo zeggen.
2: Oh
0: gewoon
2: nee,
0: wel een kleine pap, een kleine dit, een kleine dat stuurt.
2: Ik ben sowieso niet van dat soort
0: dingen. Een kleine bicep. Hij stuurt even een bicep voor je.
2: Een bicep is
0: of
2: wat anders.
0: Of zijn chest. Maar gewoon blote chest even naaien. En daarna ook andere dingen die ook pikant zijn.
2: Ja, nee. Ik ben sowieso niet van... Ik durf echt eerlijk tegen je te zeggen dat ik nog nooit iemand een pikante foto heb gestuurd.
0: Nou, dat vind ik echt heel verstandig.
2: Ja, want ik durf dat soort dingen niet.
0: Ik vind dat heel verstandig.
2: Ik heb daar zo'n nare ervaring mee vanuit een meisje op mijn middelbare school die exposed werd, dat dat mijn grootste angst is geworden.
0: Oeh.
2: Ja, dus ik doe dat gewoon niet. Dus ik begrijp ook niet dat mensen dat met elkaar doen, maar... Ieder zijn ding, denk ik.
0: Oké, maar is het Barkie of is het niet Barkie? Snap je? Is het iets wat niet Barkie is op het moment dat je zo vaak naaktfoto's naar elkaar stuurt?
2: Ik denk een keertje prima, maar 5 keer op een dag.
0: 5 keer op een dag.
2: Ik ben benieuwd of er ook mensen zijn die dat zo vaak doen.
0: Ja, ik kan niet per se hard zeggen dat het niet Barkie is. Maar ik snap wel dat mensen hier iets van vinden.
2: Ik vind het crazy. Heel crazy.
0: Oh, nou weet je, gelukkig ga jij en ik het niet bepalen, Maai. Maar jij, ja, jij luistert nu. Jij gaat het bepalen. Heel simpel, laat het even weten aan ons. Latisha, ja, haar klasgenoot stuurt dus de hele dag naaktfoto's heen en weer naar haar vriend. Is ze, omdat ze dit doet, Barkie of... Niet Barkie. Mind you, het gebeurt ongeveer rond de 5 keer per dag. Dus ja, vul jij maar in. In de NPO Luisterapp kan jij droppen wat je ervan vindt.

0: Latisha, haar klasgenoot, stuurt dus de hele dag naaktfoto's heen en weer met haar vriend. Misschien wel 5 keer op een dag. Is omdat ze dit doet, Barkie of niet Barkie?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
0: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
0: Of niet Barkie?
1: Nou, de reacties die stromen in ieder geval binnen. Mano, die komt als eerst binnen. Hij zegt, ja man, leef een beetje. We zijn geen kinderen meer, man. Barkie dus, zegt hij erachter.
0: Ik vind het juist kinderachtig.
1: Ja? Okay,
0: ja. Oh, okay. Tatjana zegt, ik wou dat mijn vrouw zoveel naaktfoto's stuurde. Haha, nee, is niet Barkie. Maar ieder zijn ding, hè?
1: Oké, okay, maar je kan niet zeggen niet Barkie en dan ieder zijn ding.
0: Toch?
1: Of niet Barkie wel.
0: En ook willen nog steeds, maar ja. Ze wilt het ook nog.
1: Oh, maar ja goed, zo zijn we mensen allemaal, denk ik wel een beetje, hier en daar. Nora die zegt Barkie hoor. Zo.
0: Ja, heel zo. Kort en krachtig. Okay. Imani zegt, ik vind het juist wel grappig, na een paar jaar relatie is die spanning soms weg. Dus als dit voor u werkt, Barkie.
1: Oké. Okay. Ryan die zegt, 5 keer op een dag naaktfoto sturen is echt een fulltime baan. Maar helemaal Barkie.
0: Dat is letterlijk een
1: fulltime. Die verwachtte ik echt niet.
0: Ja. Quincy zegt niet Barkie. Sowieso vindt beter in het echt 5 keer zien. En tegenwoordig is het gevaarlijk. Kan in de toekomst tegen je worden gebruikt als het ooit uitgaat. Ja, dat is mijn punt dus ook.
1: Ja, ja, nou ja, ja goed. Anna die zegt Barkie zolang het vrijwillig is.
0: Mm.
1: Willig is. Zo, ja, wat is er met mijn spraak vandaag?
0: Ja, Daniel die zegt ik hoef mijn vriendin echt niet om 11 uur, 1 uur, 3 uur en 5 uur opnieuw naakt te zien op WhatsApp. Ik weet inmiddels hoe ze eruit ziet. Niet Barkie.
1: Of hij heeft humor of hij is echt.
0: Ik hoor
1: echt
0: hem wel. Ik zou dat ook niet van mijn man vinden. Hoeveel ik ook van hem hou en hoe aantrekkelijk ik hem ook vind.
1: Oh, gaan wij hem ook leren kennen, die man?
0: Oh nee, het is toch gewoon.
1: Je praat over hem alsof hij er al is, weet je wel.
0: Dit
1: is goed.
0: Toekomst.
1: Nee, dit is goed, Maaien. Maar goed, we zijn eerst Barkie niet Barkie
0: aan het doen, ja? Ik manifesteer dit.
1: Nee, we gaan eerst Barkie niet Barkie doen.
0: Okay.
1: Hebben we een conclusie van hoe Barkie deze persoon is of niet?
0: Ja, ik heb wel een uitslag. Zal ik even kijken? Want
1: nou,
0: dus Latisha, haar klasgenoot, stuurt dus de hele dag naaktfoto's. Heen en weer met haar vriend. Zeker wel 5 keer op een dag. Is dit omdat zij dit doet, Barkie of niet Barkie?
1: Met nou, jij gaat het ons vertellen.
0: 75% van de stemmen.
1: Ja?
0: Is dit?
1: Ja, ja, ja, vertel.
0: Oh my god.
1: Barkie!
0: Great.
1: Ja, dag!
0: Nee, dit had ik niet verwacht.
1: Nee, ik wel. Ik
0: ja?
1: Ja, weet je waarom? Ik wou het niet te veel van tevoren zeggen, want dan had ik het misschien beïnvloed. Dus goed dat ik mijn mond gehouden heb. Maar ik denk dat de meeste mensen die reageren het waarschijnlijk niet zullen doen. Maar als iemand het wel doet, vinden we dat niet per se niet Barkie.
0: Ja, oké, daar zeg je iets.
1: Dat is een beetje waar ik denk dat het in zit.
0: Weet je wat ze dan zeggen? Do you boo.

Nou, Maai heeft blijkbaar dus iets gevonden voor kinderen tussen de 3 en de 10 jaar. Nou, je kan er spelletjes mee spelen, je kan van alles kan je ermee doen. En het schijnt volgens haar dat ik het absoluut niet in huis zou willen hebben. Nou, wat dat precies is, gaat Maai zometeen aan ons vertellen.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag Eyes Open.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Krokant bladerdeeg, lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst. Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor

Of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, zometeen heb je Roshan, Rauw Alejandro, Wizkid. Maar eerst KM en Idali. Dit is Slide.

0: Wat heb je nou weer te vertellen, meid?
1: Ik heb jou wat te vragen.
0: Oh.
1: Heb jij, jouw zoontje is 8, 9? 8?
0: 9.
1: 9. Ja. En heeft jouw zoontje toevallig al een telefoon?
0: Hell no.
1: Nee, toch?
0: Natuurlijk niet.
1: Nou, ik zag dus een video voorbij komen dat er nu een telefoon bestaat voor kinderen tussen de 3 en 10 jaar oud. En dat telefoontje lijkt op zo'n oude iPhone. En daar kan je alleen foto's mee maken, spelletjes mee spelen en bellen.
0: Alleen foto's mee maken, spelletjes maken en mee bellen. Alleen, zeg
1: je. Snap je? En ik dacht, ja, sorry, maar als ik een kind zou hebben, ik weet niet of ik dit zou kopen. Maar aan de andere kant dacht ik weer, ja, maar als hij buiten speelt en er is iets, dan kan hij me wel altijd bellen. En toen dacht ik, nee, ik had dat toch ook niet. Ik moest gewoon in de straat blijven.
0: Ja, dat is ook één. Dat is ook een punt.
1: Toch?
0: Nou, ik zal je vertellen. Ik vind gewoon niet dat een kind tussen de 3 en 10 een telefoon moet hebben gewoon. Ik zie niet echt een reden.
1: Ik ook niet. Maar vanaf wanneer dan wel? Heb je daar wel eens over nagedacht?
0: Ja, ik heb wel een idee daarover.
1: Oh.
0: Ik denk vanaf de middelbare school pas.
1: Ja, zo begon het bij mij ook.
0: Maar waar ben je nu beland dan?
1: Ja, ik heb nog steeds een telefoon.
0: Ja, heb je je kind nog steeds een telefoon gegeven? Ja,
1: okay. Ik bedoel zo, van toen ik naar de middelbare school ging, kreeg ik ook een telefoon van mijn ouders. Ja, maar toen konden telefoons ook veel minder dan ze nu kunnen.
0: Dat is ook waar. Maar, was gewoon bellen en sms'en. Nu is het gewoon
1: Snake spelen, dat deed je.
0: Ja, en als je nu niet uitkijkt, weet ik veel. Is het gewoon je bank? Is het je
1: alles.
0: Het is alles, zeg maar.
1: Alles, je DigiD, je noem maar op. Dus ja, ik ben gewoon benieuwd. Wat is nou een goede leeftijd om je kind een telefoon te geven?
0: Zo, dat is echt een hele goede vraag, Mai. Wat is nou de perfecte leeftijd om je kind een telefoon te geven? En natuurlijk ook, waarom?
1: Ja.
0: Nou, als jij een idee hebt, laat het even doorkomen via de NPO Luister app. Helemaal gratis en voor niets. Heb je die app niet, dan download je hem gewoon. Dat kan bij ons gewoon heel simpel. Ja, en laat het ons dan gewoon even weten. Ik ben echt benieuwd.

0: Wat is de beste leeftijd om je kind een mobiele telefoon te geven? Is dat 8 jaar, 10 jaar, 12 jaar, 18 jaar? Wat is het? Jij kon het laten weten.
1: Jay en Mahi.
2: De Jay en Mahi Show. Phonics.
3: Ja, Amira die laat in NPO Luisteren weten. 10 jaar vind ik een mooie leeftijd, maar wel met duidelijke regels. Niet de hele avond op dat ding.
0: Ja, nou oké. Jairo die zegt 3 tot 10 jaar en dan al een eigen telefoon? Nee man, op je derde moet je nog ruzie maken met speelgoed of om speelgoed. Ja.
3: Letterlijk! Ja, dan kan je zo'n neptelefoontje hebben die je geluid geeft bij elke druk die je erop klikt. Ken je die?
0: Ik dacht dat het echt letterlijk over dat ging toen we begonnen.
3: Nee, helaas niet. 3 jaar een telefoon is wel lijp. Nora zegt, mijn dochter kreeg er met 8 eentje omdat ze alleen naar school gaat. Alleen bellen en appen, social media hoeft echt nog niet.
0: Nee. Ja. Imran zegt, ik zeg 12 jaar. Zodra ze naar de middelbare school gaan, snap ik dat een telefoon handig wordt.
3: Ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje zo.
0: Ik begrijp wel dat ouders zo denken. Ik heb dat ook een beetje.
3: Ja, en tegenwoordig krijg je, laat maar zeggen, ook je rooster en alles op zo'n app op de middelbare school, hè? Dus ja, het is ook dan wel nodig.
0: Ah, maar ja, goed, zo'n appje. Je hebt ook een laptopje toch, of zo?
3: Ja. Soyen zegt, ik zou niet eens naar leeftijd kijken. Als je kind zelfstandig ergens naartoe gaat, is het juist fijn als hij bereikbaar is. Zo kan je ook kijken.
0: Goed, je kind gaat niet zelfstandig ergens naartoe als hij 3 is.
3: Nee, of 5.
0: Dus daar is ook wel iets over leeftijd mee gezegd aan de andere kant.
3: Klopt.
0: Dus ergens ja, vindt ze toch wel dat er een grens is, denk ik. Proef ik daar een beetje in, weet je wel. Zal ik jou wat vertellen, hè, Mai?
3: Nou?
0: Mijn zoontje is 9, dat weet je ondertussen natuurlijk. En hij heeft geen telefoon, maar hij heeft wel iets anders.
3: Wat dan?
0: Hij heeft zo'n horloge.
3: Oh ja.
0: Waarmee hij zijn locatie live kan zien. Hij kan er foto's mee maken. Hij kan ook volgens mij ermee FaceTime als ik het goed heb. En hij kan ons bellen. Wij kunnen hem bellen en hij kan ons bellen. Dus we kunnen elk moment zien waar hij is. En hij kan ons altijd bellen. En weet je wat zo mooi is aan zo'n ding?
3: Nou?
0: Hij heeft hem gewoon om. Hij speelt gewoon. Het is ook hufterproof. Dus al valt hij of al stoot hij ergens tegenaan. Weet je, het blijft best wel goed. En hij belt dan ook even om te zeggen, ik ga naar die andere speeltuin. Ondanks dat we het gewoon kunnen zien, zegt hij, hoi, ik ga even naar dat speeltuintje. Oké, doei doei.
3: Maar dit is top.
0: Maar dit geven we alleen als hij buiten gaat spelen op een plek waar wij hem niet zelf kunnen zien.
3: Ja.
0: Nou, dat is op zich ook een oplossing.
3: Ik denk dat dit een hele leuke oplossing is. Een hele fijne oplossing, want hij kan ook geen andere gekke shit doen zoals een telefoon.
0: Nee, kan allemaal niet. Nee, je kan, volgens mij is er alleen een rekenmachine op dat ding.
3: Oh ja,
0: en voor de rest wat ik je net zei, je kan bellen, je kan berichten sturen. En je kan ook audioberichten sturen, dat kan dan ook. Maar goed, dat is puur communicatief allemaal.
3: Ja, zolang dat het is vind ik het ook prima. Maar ja, in dat telefoontje van 3 tot 10 was dat natuurlijk ook. Maar dan, dat voelt toch anders dan zo'n horloge. Dit is gewoon puur om contact te houden waar die is. En zo'n telefoon vind ik zo onnodig.
0: En je kan dan ook een beetje je kind laten oefenen met het feit dat hij of zij gewoon kan bellen en bereikbaar is. Zeg maar.
3: Ja. Nou, helemaal mee.
0: Nou, oké, mooi.

0: Dit was Ira Starr met Tornado. En als jij, als het klinkt in je maag alsof er daar een tornado is, omdat het al bijna etenstijd is, dan heb ik goed nieuws voor je.
1: Wat eten we vanavond?
2: Sushi?
3: Pizza?
2: Pasta?
3: Kebab?
1: Jij bepaalt. Phonix betaalt.
2: Ja. Wij mogen vandaag iemand blij maken met een gratis maaltijd. Maar dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen. Want nee. Jay, hoe krijgt iemand nou die gratis maaltijd?
0: Heel simpel. Jij zet je radio gewoon wat harder. Laten we daarmee beginnen. Je zet je radio harder. En tussen de nummers door hoor je dan op een gegeven moment dit geluidje.
1: Bel nu. 0909-3869-3869. Bel nu.
0: Nou, op het moment dat je dat geluidje hoort, je hoort al het geluid zegt, bel nu. En dan bel je naar dat nummer. En op het moment dat wij opnemen, dan moet jij klaar zijn met jouw verkooppraatje. Ja, jij gaat ons overtuigen waarom die ene gratis maaltijd die we weg gaan geven, dat jij degene bent die hem het meest verdient. En je mag creatief zijn. Je mag ons gewoon lekker laten lachen. Je mag een ontroerend verhaal ook vertellen. Je mag het helemaal op jouw manier doen. Dit is gewoon echt een officiële pitch. Dus ik zou zeggen, zet lekker je radio wat harder. En dan weet je vanzelf wel wanneer je ons kan bellen. Is dat een goede uitleg, Mai?
2: Helemaal goed.
0: Oké, mooi zo.

0: eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
3: Pasta?
2: Kebab?
0: Jij bepaalt, Phonix betaalt.
1: Ja, ja, je hoorde het heel goed. Het alarm is afgegaan en dat betekent dat je vanaf nu kan bellen naar 0909-3869-3869. En kan gaan pitchen aan ons waarom jij nou die gratis maaltijd verdient.
4: Ja, ja, en ik heb het gevoel dat vandaag iemand met iets creatiefs gaat komen. Er gaat iemand gewoon komen met precies, weet toch, hetgeen wat we willen horen. Gewoon iets grappigs, iets leuks, gezelligs, wat het ook is. Jij mag gewoon nu bellen naar 0909-3869-3869.
1: Ja, ik heb ook wel even zin in een goede pitch. Dat je even energie krijgt of verrast wordt of schrikt.
4: Dat je gewoon denkt, ik leeg gelijk mijn portemonnee voor jou. Zeg maar
1: ja,
4: zoiets, weet je wel.
1: Precies.
4: Ja. Nou, kunnen we beginnen?
1: Ja, let's go.
4: Oké, let's go. Waarom moet Phonix jouw eten voor je betalen?
5: Ja, mijn cavia moest afzwemmen, maar hij heeft het niet gehad.
4: Wow. Sorry, ik ga niet eens praten, man.
1: Nee, man.
4: Ik ga niet eens praten.
1: Het is klaar.
4: Ik zei het toch dat het vandaag ging gebeuren. Wie hebben we aan de lijn? Oh, met wie hebben we deze eer? Vertel.
5: Ik spreek met Ali.
4: Ali. Wat ben je grappig, kerel. Geweldig. Maar even voor de zekerheid, hè. Je cavia hoefde niet af te zwemmen, toch?
5: Ja, maar ja, heeft het niet gehaald. Dus.
4: Hey, vraag je. Nou, wij gaan natuurlijk jouw eten voor je betalen. Dat staat nu al vast. Wat lust jij dan?
5: Ja, ik zit even te denken. Iets Aziatisch is altijd goed.
1: Oeh.
5: Een lekker deunetje.
4: Ik vind het een beetje crazy dat je zegt dat je een cavia hebt, maar iets Aziatisch is goed. Dat vind ik een beetje creepy.
1: Nee, toch niet.
4: Ali, toch?
5: Nee, dat weet ik niet.
1: Niet zo.
4: Gaan we halen. Oké, mooi. Daar kan ik helemaal me in vinden. Dus top.
1: Ja, dus Ali, blijf vooral even aan de lijn. Dan gaan we het helemaal regelen, ja?
5: Top.
4: Nou, kijk eens jongens, dit is nou een voorbeeld van hoe je een pitch geeft. Oh, Ali, zijn cavia moest afzwemmen. En het sneuwe is, hij heeft het niet gehaald. Heeft hij de bodem wel gehaald? We will never know.

DJ. Ja, zometeen heb ik Millie van je van eerste is. Ty Dolla Sign komt ook zometeen jouw kant op samen met Post Malone. Maar eerst krijgen we van mij de nieuwe van Stormzy samen met Odile. Dit is 24 Hours, hier op Phonics.

Ja, de vriendin van Rashid, die wil om wat bij te verdienen iets gaan verkopen. Nou ja, Rashid ziet het niet zo zitten dat zij datgene wil gaan verkopen. Wat zij dus wil gaan verkopen. Nou, wat dat precies is, hoor je zo meteen tijdens de Complicated Question.

0: merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnyxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: It's complicated met Jay.

0: Ja, dan dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet. Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja, toch? Beter.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Blozend goudbruin, met een lichte knisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling, met meer smaak. Van Cadiz. Zie je hem voor je? Cadiz Happy Halal worstenbrood? Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
5: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing en Dance.
3: Opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Blozend goudbruin, met een lichte knisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling, met meer smaak. Van Cadiz. Zie je hem voor je? Cadiz Happy Halal worstenbrood? Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
5: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing en Dance Up, het jaarlijkse concert.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, zometeen krijg je Chris Brown, maar eerst een geweldig artiest. Wie dat is, ga je nu horen.

0: Wat doe je als je vriendin ineens voetenfoto's wil verkopen? Complicated
1: question. Ja, soms zit je met van die levensvragen waar je zelf geen antwoord op hebt. En ook die je liever niet stelt aan vrienden of familie bijvoorbeeld. Nou, dan kan je lekker je hart gewoon hier luchten. Bij Mahi en bij mij natuurlijk ook. En vandaag hebben we een vraag. En dit keer is een vraag van Rashid.
0: Ja, en Rashid zegt: hey Jay en Mahi. Mijn vriendin en ik zijn ruim 2 jaar samen en praten serieus over trouwen. Nu wil ze ineens voetenfoto's gaan verkopen voor extra geld. Voor mij gaat dat over een duidelijke grens. Ik zie het als sekswerk, omdat mensen ervoor betalen vanuit een seksuele interesse. Zij vindt dat overdreven en vergelijkt het met modellenwerk.
1: Wauw, de gaslighting.
0: We hebben financieel niks te klagen, dus ik snap ook niet waarom ze dit zo graag wil. Daarnaast ben ik bang dat het later misschien verder gaat en dan alleen voetenfoto's. Ben ik te streng als ik zeg dat dit voor mij een dealbreaker is?
1: Ben je te streng als dat een dealbreaker is, Mai?
0: Ik vind het moeilijk. Kijk, ik vind het geen modellenwerk. Dat kan ik je wel zeggen.
1: Ja, is toch even anders.
0: Maar ik kan hem wel ergens begrijpen. Vooral als je ook helemaal financieel niks te klagen hebt. Denk ik, ja, dan waarom zou je dit doen?
1: Oké, en wat als het gewoon is, zij wil gewoon haar eigen money gewoon stekken. Dus zij denkt, ja, jij kan het allemaal wel hebben, maar als jij me dumpt, heb ik niet zoveel meer.
0: Kijk, ik ga wel heel eerlijk zijn. Als er iemand is en die luistert en zegt, ik wil voetenfoto's van mij. Nee, grapje. Als ik zo'n mogelijkheid zou hebben en het is goede money en het gaat alleen om mijn voeten, dan zou ik het misschien wel doen. Of sokken of zo,
1: dan
0: weet je wel.
1: Dan ben jij niet in een positie om te vinden dat het niet kan dan. Dan ben je niet in
0: maar,
1: de positie.
0: Maar ik ben niet in een relatie.
1: Oh, je bekijkt het zo.
0: Ja, ik weet ook niet hoe ik dat zou vinden als mijn partner dat zou doen. Dat weet ik niet.
1: Wat zou je vinden als jouw man zijn voetenfoto zou verkopen?
0: Ja, ik vind dat niet aantrekkelijk. Omdat ik dat een beetje vrouwelijk vind dan misschien.
1: Vrouwelijk?
0: Ja, omdat...
1: Dus vrouwelijk is meteen fout?
0: Ja. Ik ben daar iets te hetero voor, denk ik.
1: Dat heeft niks met hetero te maken. Dat heeft te maken met meten met 2 maten.
0: Nee,
1: dat.
0: Ja, ik vind het lastig. Ik weet niet of ik daar... Ja. Ja. Ja. Jij?
1: Nou, het komt hierop neer. Rashid, ja, zijn vrouw, wil voetenfoto's gaan verkopen omdat daar blijkbaar vraag naar is. Ik weet ook niet hoe ze daarachter komt. Maar oké, goed, daar is vraag naar. Hij vindt het helemaal niks. Ja, voor hem is het eigenlijk een dealbreaker. Maar hij wil weten, is hij te streng? Of heeft hij gelijk? Nou ja, goed, aan jou om te beantwoorden in de NPO Luisterrap. Ja, of hij gelijk heeft of niet. Is hij te streng of niet? Jij mag het laten weten. En Mai, ja, wil het van mij ook wel weten, hè?
0: Ja.
1: Ik ga het je zo meteen vertellen.
0: Oké. Okay. Dikste.

0: Wie heeft er nou gelijk? Dat mocht je dus laten weten in de NPO Luister app. En op die manier proberen we Rashid een beetje op weg te helpen. Of hij, ja, of hij nou te streng is of niet. Zo simpel.
1: En Nadia die zegt, sorry, maar het zijn letterlijk voeten. Als hij daar makkelijk geld mee kan verdienen zonder naakt te gaan, zou ik zeggen, pak je die money. Ja, zo kan je wel denken.
0: Ja, kan. Ik denk dat Rashid niet zo denkt.
1: Maar zal ik je wel even snel iets eerlijk vertellen?
0: Nou, vertel.
1: Als ik een foto post bijvoorbeeld op Instagram of zo, en mijn voeten zijn zichtbaar, krop ik die altijd eraf. Weet je waarom? Omdat ik met de gedachte het vies vind dat iemand daarnaar kijkt.
0: Het gebeurt ook.
1: Terwijl iemand kan naar alles kijken en iets doen. Of iets voelen.
0: Ja.
1: Maar ik weet niet, het is toch, ja, het ligt gevoelig.
0: Social media blijft toch wel een ding. Omar, om even terug te gaan naar Rashid's verhaal natuurlijk. Omar zegt, het gaat niet om die foto's, maar meer om waarom ze het zo graag wil, terwijl ze het geld niet nodig hebben. Daar zou ik wel even goed over praten. Dat is wel een ding. Zij wil zo graag dit doen, terwijl het niet hoeft.
1: Ja.
0: Eerlijk, Maai.
1: Dat is wel een beetje gek.
0: Dat vind ik wel gek.
1: Dat is een beetje
0: gek. Dat is dus misschien wel een begin naar iets meer. Zoals Rashid volgens mij zei, of iemand anders zei dat voor mij. Ja, dat kan zomaar weer naar iets anders groeien, weet je wel.
1: Maar goed, weet je, misschien vindt hij dat zij financieel goed zitten, maar zij niet. Of is ze aan het sparen voor iets, lukt het haar niet? En is dit een mogelijkheid? We weten het niet, hè?
0: Ja, dat is waar. Dat is...
1: Maar dat is het gesprek wel dat ze met elkaar moeten hebben. Anwar die zegt, vandaag voeten, morgen vragen ze om iets anders voor meer geld. Ik snap wel dat Rashid bang is dat die grens steeds verder opschuift.
0: Ja.
1: Dat wordt ook wel een beetje zo, hè?
0: Ja, dat
1: want je
0: is
1: wordt
0: niet altijd zo.
1: Makkelijker en je ziet dat geld binnenstromen en dan ga je weer daarover denken. En, dus dat kan prikkelen.
0: En alles heeft een prijs. In dit soort situaties heeft alles een prijs.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Nou, laat eventjes je been zien of weet ik veel wat. En dan voor een extraatje. En dan gaan mensen toch
1: twijfelen.
0: Van die voeten naar de knie, naar been in één keer, weet je wel. Dus ja, zo kan het wel gaan. Ik heb een berichtje binnengekregen van Nicky.
2: Nee, ik zou daar ook niet mee akkoord gaan. Ten eerste, je hebt een relatie, dus dat doe je sowieso niet. En ten tweede, ik denk dat het niet bij voeten blijft. Want als mensen dan gaan zeggen, 500 euro voor een foto in je BH of bla bla bla. Ik denk dat dat alleen maar verder en verder gaat. Nee, ik zou daar niet mee akkoord gaan.
0: De meeste mensen hebben gewoon dezelfde zorgen, man. Dat het gewoon meer gaat worden dan alleen de voeten.
1: Ja, en ik heb toch nog even nagedacht. Hè. Als ik in een relatie zit en mijn man vindt het niet prettig, zou ik het ook niet doen. Maar nu ik niet in een relatie zit...
0: Moest je daar echt over nadenken?
1: Ja, want kijk, nu ik ook niet in een relatie zit, weet ik ook niet of ik het zelf prettig vind.
0: Nee, weet je wat het is? Ik heb jou gewoon geholpen door een perspectief aan de andere kant te geven. Door jou te vragen of je het normaal voor je partner vindt.
1: Ja.
0: En ik merk gewoon dat heel veel vrouwen waar ik gesprekken mee heb, dan pas anders gaan beredeneren. Als je, ja, misschien ook sommige mannen hoor. Als je het echt even omdraait. Ja, mannen ook, by the way. Als je het even omdraait en hun in de positie zet waarbij zij die keuze van Rashid moeten maken. Ja, dan vinden mensen het in één keer toch anders.
1: Ja.
0: Ik denk dat dat net een beetje gebeurd is. Want ik kan je vertellen wat ik vind. Ja, je voelt het al een beetje. Ik vind het in geen enkele geval goed als jij je voetenfoto's gaat verkopen. Ik judge iemand verder niet. Je kan gewoon, weet je, ik haat je niet of ik ben niet tegen je als je dat doet. Zeker niet. Maar ik zelf zou gewoon, als ik me aan mijn eigen principes hou, zou het echt een no-go vinden. En als je mijn partner wil zijn, dan moet je iemand zijn die erover denkt zoals ik, vind ik. Anders ben je gewoon niet geschikt om mijn partner te zijn.
1: Ja, dus, conclusie?
0: Je hebt helemaal gelijk, Rashid. Je hebt helemaal gelijk. Ik heb het eventjes in lettergrepen bijna uitgelegd. Hey, als jij nou denkt, ik heb ook een complicated question, geen probleem. Stuur die rustig gewoon door naar itscomplicated@funix.nl. Of je houdt het simpel en dropt het gewoon in de NPO Luister app. Nou, dat wou ik zeggen. Hier heb je broederliefde.

0: Rafa. DJ Rafa, laat wel even merken dat hij er is, jongens. Zo, zo.
1: De Jay en Mahi Show.
2: Met Jay en Mahi.
0: Ja, deze track die heet Smaakt naar Water. Mocht je deze track willen zoeken, dat is een track van Ronnie Flex en Lil Kleine. Dan kan je hem zelf nog een paar keertjes gewoon lekker gaan luisteren. Heel simpel.
3: Ja. En Jay, we gaan het straks over iets heel heftigs hebben.
0: Wat dan?
3: Want er is een enorm probleem met condooms naar boven gekomen.
0: Ja?
3: En misschien ben jij ook wel de peneut, jij die nu luistert.
0: Hè?
3: Ja, er is een groot probleem.

0: Phonics.
1: The Jay en Mahi Show.
0: Met Jay en Mahi.
2: Mahio, ik heb slecht nieuws voor je, man. Als je wel eens een condoom gebruikt, ja. Als je hem in Frankrijk gekocht hebt.
3: Dat is heel raar. Ja, ja, ik ben niet in Frankrijk geweest. Dus
2: nee,
3: no
2: gelukkig.
3: Worries.
2: Wees blij. Wees blij.
3: Maar ik weet waar je het over wil hebben. Want ik denk dat elke man op dit moment even rustig moet in- en uitademen. Want het is best wel fokt op wat er aan de hand is. Want okay. 300.000 condooms in Frankrijk, die worden dus teruggeroepen. En een beetje laat als je het al hebt gebruikt. Daarom roept de overheid dus ook op om een SOA-test te doen. Want er zit dus blijkbaar ja, een soort van fabrieksfout in die condooms.
2: Oh, dat is wel pijnlijk om er achteraf pas achter te komen.
3: Ja, daar ga je.
2: Ja, zo. En niet alleen voor de mannen is dat vervelend, hoor.
3: Ja, want je kan wel vragen om een SOA-test te doen. Maar ja, al die baby's die geboren gaan worden.
2: Ja, dat is alleen maar mooi, toch?
3: Ja, niet voor iedereen, denk ik.
2: Nee, niet iedereen is ready om ouder te worden. Ja. Hey, maar dit klinkt wel crazy. 300.000.
3: Ja, dat zijn 300.000 baby's misschien wel, hè? Dat is crazy.
2: Maar je moet wel verder rekenen, hè. Kijk.
3: Oké, leer me.
2: Eén persoon gebruikt natuurlijk meerdere.
3: Oh.
2: Dus het zijn misschien 100.000 baby's.
3: Oh my god, oké.
2: Niet veel beter, maar nee, ja, nee, het kan. Ja, crazy. Maar ik maak me vooral zorgen om die SOA's. Kijk,
3: ja,
2: een baby is een blessing. Een SOA is geen blessing, kan ik je vertellen.
3: Dat is iets wat groeit wat je niet wil.
2: Begrijp je?
3: Ja.
2: Waar je niet wil ook.
3: Maar we hebben even research gedaan.
2: Tell me.
3: En we hebben gewoon even wat dingetjes, wat ik zelf dus ook echt niet wist. Waarvan ik denk van, dit is misschien goed om even te weten over condooms.
2: Nou, vertel zou ik zeggen, Mai. We zijn één en al oor. Ja, zeker.
3: Nou, twee condooms over elkaar is juist minder veilig. Ik heb dat dus nooit bedacht ook om dat te doen. Maar er zijn dus mensen die dat wel doen. En die denken, dan ben ik double protective.
2: Dat is wel echt een crazy... Ja, dat is een soort van crazy redenering. Ik kan me een soort van begrijpen waarom iemand zoiets denkt, hoor. Ik snap het idee erachter. Maar ja, nee. Het voelt sowieso niet... Het klinkt niet echt als iets... verstandig.
3: Nee, want het kan dus door wrijving tussen die twee condooms kan het dus sneller scheuren. Dus het is niet veilig. Niet iedere glijmiddel kan bij een latex condoom. Want olie, vaseline, body lotion en sommige massageolieën, die kunnen de latex dus aantasten, waardoor de condoom dus sneller kapot gaat.
2: Nooit eerder gehoord.
3: Ja, dat kan dus niet. Dus daar moet je ook voor uitkijken.
2: Okay.
3: En er is nog iets wat ik absoluut niet wist. Een condoom kan ook verkeerd bewaard worden. Want te lang in je portemonnee, in je broekzak of in een hete auto is geen goed idee. Want warmte en wrijving kunnen dus materiaal beschadigen. En wat je ook dus altijd moet doen is de houdbaarheidsdatum checken.
2: Oh.
3: Want ik wist dus ook nooit dat een condoom een houdbaarheidsdatum
2: heeft.
3: Tuurlijk,
2: alles heeft een houdbaarheidsdatum.
3: Dus ik hoop dat er mensen zijn op Lowlands die nu nog even toevallig luisteren. Ik denk het niet. Maar ik denk dat dit een hele goede tip is voor hen.
2: Ik weet wel zeker dat ze nu niet aan het luisteren zijn.
3: Ja.
2: Dat durf ik wel te zeggen zo.
3: Zolang we de andere mensen maar even een lesje hebben gegeven over condooms.
2: Ja, natuurlijk. Gewoon voor veiligheid. En weet je, als hoe wij het nu brengen en wat wij hebben gezegd niet echt helpt, heb ik een collega eventjes erbij gehaald die misschien net even de doorslag kan geven bij de mensen die gewoon niet genoeg hadden aan onze boodschap.
3: Ja.
2: En die collega heet Bokusam.

0: Jay.
1: The Jay and Mahi Show.
2: Ja, Jay.
3: Mahi.
2: Het is bijna 7 uur. En dat betekent dat er een hele leuke collega onze show even gaat overnemen.
3: Ja, sowieso. Imani Invites ga je nu horen. Heerlijk. Ik weet alleen niet wie ze vandaag heeft uitgenodigd. Nou, we hebben het zo vaak niet geraden dat we vandaag gewoon hebben bedacht, weet je?
2: We
3: gaan gewoon luisteren. We gaan gewoon luisteren.
2: Ja.
3: Want, come on, weet je, morgen, ja, morgen is het geen Imani Invites dan, daarna, weet je wel. Maar goed.
2: We zijn zo vaak afgegaan.
3: Ja.
2: We kunnen niet nog een keer afgaan. Dit is gewoon gênant. Dus we laten het over aan jezelf. Dat je even kan blijven luisteren natuurlijk. En kan uitvinden wie er te gast is.
3: Ja, exact. En wij zijn er morgen gewoon weer om 4 uur precies.
2: Yes.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Phonics op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood via de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Duizenden mensen, jong en oud, die buiten op de gracht samen zingen en luisteren naar jonge toptalenten die optreden met popartiesten. En dat alles in Hartje Amsterdam. Hoe leuk is het om dat te zien? Kijk naar het Kinderprinsgrachtconcert vandaag om 7:45 bij Avrotos op NPO Zapp.
4: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phoenix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Het viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton.

assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramsey is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

zaterdagavond. Your girl is weer back. Je favoriete pre-party van de zaterdagavond kan weer helemaal beginnen. Je bent ingetuned bij Imani Invites. En de komende 2 uur ben ik er gewoon weer helemaal om jou klaar te stomen voor Vissa, voor chaos, voor gezelligheid. En ja, gisteren was je eventjes natuurlijk in handen bij Youssef. Dus ik hoop dat hij lief voor je is geweest. Ik hoop dat hij er alsnog een feestje van heeft gemaakt. Ik was gisteren bij Lowlands. Ik was natuurlijk bij New Wave. En het was echt, echt amazing. Je hebt het natuurlijk waarschijnlijk al gezien. En zo niet. Ja, er is natuurlijk een aankondiging gekomen dat ze binnenkort gewoon 10 keer Ziggo Dome gaan doen. En ik vind dat wel echt zo nice. Om te zien gewoon, het is gewoon echt een stukje legacy wat ze hebben neergezet, weet je wel. Van gewoon een groep jonge kids die gewoon jaren geleden naar schrijverskampen gingen. Die gewoon nu dit allemaal kunnen neerzetten, wat gewoon wel echt legendary is. Dus ja, ik ben super blij voor hun. En ja, ik ga nou natuurlijk wel even regelen dat ik daarbij ben. Want het was gisteren weer een feestje. En dat feestje wil ik heel graag weer even voortzetten. Wat ik natuurlijk ook hier ga doen. Zometeen heb ik ook weer een gezellige DJ voor je in de building. Ik heb heel veel heerlijke muziek. En we beginnen met KM. Blijf rustig. I am-

In My Bed, Rodimi en Wally door je speakers. Je bent nog steeds ingetuned bij Imani Invite. En we hebben even wat technical difficulties. Dus ik ga gewoon nog eventjes wat tunes voor je draaien. Boef en Asjafar komen zo meteen voorbij. Natems met Love Me Jeje.

0: Chapeau. Shout out naar jou. Bedankt.
1: Imani Invites.
2: Ja, om je alvast een voorproefje te geven van wat er allemaal gaande is tijdens de Vissa Backyard in Luxor Live vanavond, staat DJ MK helemaal voor je ready. Dus ik zou zeggen, zet je volume iets harder, 'cause we finna turn up. Let's go!
3: Hollywood, I'm feeling very

0: met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads, your city, your sound.
1: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: It's complicated met Jay
0: en Mahi.

0: phoenix.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: luister op Funnix.nl of in de gratis NPO luister-app. Voel mij
1: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie.

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel.

0: door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Imani. Een hele goede avond. Je bent nog steeds ingetuned bij Imani Invite. Zometeen Mensa en Saaf door je speakers. Maar je hoort nu Ira Star.

0: Hoe niet? Mensa en Saven, hoe ben je niet ingetuned bij Imani in Fights?
1: Imani in Fights.
0: Dus je weet van mij het gezelligste feestje in je weekend. Je pre-party voor je zaterdagavond. En we zijn er gewoon nog steeds. Je hoorde net al een heerlijke live set van DJ MK. En ook dit uur gaat het feestje natuurlijk helemaal verder. Ik heb heel wat leuke dingetjes nog voor jou liggen. Ik was natuurlijk gisteren op Lowlands. Dus ik heb ook nog wat Lowlands cadeautjes meegenomen. Maar daar ga ik je zo meteen meer over vertellen. Eerst ga ik natuurlijk de dikste voor je draaien. Die deze week van niemand minder dan Langa is.
2: Yes, Langa.

0: door je speakers onze Phonics Talent winnaar.
1: Phonics. Imani invites.
0: Eerlijk, laten deze woorden misschien een belletje bij je rinkelen. Draaischijf, foam parties, lange gekleurde rietjes, de envelop en champagne op je verjaardag. Ik zeg je eerlijk, if you know, you know. Want dan heb ik het natuurlijk over Holly. Oftewel, de Hollywood Music Hall in Rotterdam. En dat is echt de legendary club waar je vroeger moest zijn op je 15e, 16e. Ik weet nog, ik mocht er echt niet heen van mijn ouders. Ik hoop dat ze niet luisteren, maar ik was wel daar. Je weet toch, zogenaamd logeren bij Matties. Eindstand stond ik daar. Oh mijn god, ik wist niet wat me overkwam wanneer ik op die draaischijf daar stond. Het was crazy, het was crazy. En ik weet ook nog dat je dan naast de wc had je dan een machine die dan condooms verkocht. En ik dacht echt, oh mijn god, volgens mij halen mensen hier echt condooms. En dan gaan ze daarna gewoon wiepen in, ja, gewoon in die wc. Het was echt, echt crazy. Gewoon dingen, ik weet niet. Daar zijn zoveel rare dingen volgens mij gebeurd. Maar waarom ik dit dus vertel, Holly komt dus terug. Helaas niet de echte club, maar als reuniefeest. En ik ben eigenlijk echt zo excited. Op 20 november komt Holly even voor één dag terug op de oude locatie. Want het feest is in Annabel, Rotterdam. En ja, ik ben natuurlijk ook DJ hiernaast. En altijd als ik dus in de backstage kom bij Annabel of Sahara, dan zie je zeg maar zo'n plaatje op de muur. Zo van, dit was Heineken Music Hall. En dan denk ik altijd, oh my god, wat een iconic times. Maar dus nu terug voor een dagje.
2: Ik wil jou nu, schat, ik verlang naar jou. Kijk het hier, Hollywood come back, de reunie. En er is maar één

de schuurpolitie is in ieder geval aanwezig, zoals je hoort. 20 november is natuurlijk wel nog een beetje ver weg, maar je kan het maar beter gewoon lekker op tijd in je agenda zetten. En ja, ik heb in ieder geval ook een feestje voor jou waar je niet zo lang op hoeft te wachten. Zometeen ga ik je daar meer over vertellen, maar nu eerst muziek. Aura Check hoor je nu. How do you guys have-

0: minimum. Fresh NKM door je speakers.
1: Phonix. Ibani invites.
0: Ja, gisteren is Lowlands natuurlijk officieel afgetrapt met een keihard optreden van New Wave als headliner. Maar vandaag staan er natuurlijk ook weer superveel toffe artiesten en DJ's op de line-up. En één van de DJ's die zijn Lowlands debuut maakt, is the one and only Lamsie. Een hele goede avond, Lamsie.
2: Yes, Imani, hoe gaat het?
0: Hallo, ja, met mij gaat het goed. Hoe is het met jou?
2: Ja, goed. Jij was er gisteren, hè?
0: Ik was er gisteren, inderdaad. Maar helaas, vandaag moet er gewoon gewerkt worden, joh.
2: Ja.
0: Jij was er gisteren zelf niet, of wel?
2: Ik was er gisteren niet, maar ik ga er zo meteen heen.
0: Oh, dus je doet het echt even rustig aan. Je gaat je echt gewoon mentaal goed voorbereiden voor je set. Je gaat niet van tevoren nog even feesten.
2: Dat kan niet, want ik heb gips.
0: Nee, wat heb je gedaan?
2: Ik heb mijn Achillespees gescheurd, dus het kan even niet.
0: Wat een ellende. Maar hoe ga je dat doen tijdens het draaien dan? Ga je dan zitten of hoe doe je dat dan?
2: Nee. Ik heb gewoon een krukje voor mijn knie.
0: Mm-hmm.
2: En dan ga je gewoon staan. Dan leun je tegen die DJ, toch?
0: Gewoon als een soort flamingo-pose ga je gewoon achter de decks.
2: Inderdaad, ja.
0: Waar een wil is, is een wet. Een weg. Maar hey, voor de mensen die nu luisteren en jou misschien nog niet kennen, wie ben je precies en wat doe je?
2: Ja, ik ben dus Lamsie. Ik ben DJ en producer. En in principe mix ik elektronische muziek met Surinaamse muziek.
0: Mm-hmm.
2: En eigenlijk vooral, ja, Surinaams, maar ook gewoon Caribbean. En ik heb gemerkt dat de laatste tijd mensen dat heel tof vinden. Dus het gaat wel goed.
0: Zeker. Ja, ik was laatst ook bij een set van jou bij Wildeburg. En dat ging ook echt kwijt. Dus ik weet zeker dat je vanavond bij Lowlands ook echt brokkel gaat maken. Want het is je eerste keer op Lowlands. Hè? Hoe voelt dat?
2: Mijn eerste keer op Lowlands voelt heel goed. Ook gelijk closing. Wel weet ik dus niet, want het is wel een late set. Het is om 3:00.
0: Mm-hmm.
2: Ik weet niet hoe lang mensen gaan blijven. Hoe lang ze nog energie hebben. Maar misschien komt het wel helemaal goed. Misschien zijn mensen er tot 6:00. You never know. Dus,
0: hey, schat, ja. Lowlands slaapt niet, hè? Mensen daar, gewoon ze gaan door. Dus ik weet zeker dat het echt gewoon packed gaat zijn tijdens je set, hoor.
2: Okay.
0: 100%. Nice. Want hoe heb je een beetje voorbereid op je set van vanavond?
2: Ik heb echt heel veel nieuwe tracks van mezelf. En ik heb ook natuurlijk heel veel tracks gewoon gezocht op gewoon online en I don't know, gewoon voor die set. Maar ook heel veel van mezelf, om gewoon mensen te verrassen, toch? Ik bedoel, het is Lowlands, het is wel de eerste keer, dus ik wil echt ervoor zorgen dat mensen gewoon echt gelijk mijn sound leren kennen. Dat hadden ze op Wildeburg ook, dus het is belangrijk voor Lowlands ook. Dus ja.
0: En ben je dan ook echt zenuwachtig voor zo'n set als vandaag? Want ja, ik weet van jou ook, je toert natuurlijk ook echt veel. Maar ja, dit is natuurlijk ook wel echt eventjes een bucketlist dingetje, toch?
2: Ik ben niet echt nerveus, maar ik zeg je eerlijk, ik heb wel nog nooit voor zo'n grote crowd gedraaid. Volgens mij is die Hacienda iets van, hoeveel, 1000 mensen of zo?
0: Ja, ik weet niet. Het zijn in ieder geval heel veel.
2: Het zijn in ieder geval heel veel, maar dat heb ik nog nooit gehad. Ik heb nog nooit gedraaid voor een crowd zo groot. Dus ja, misschien als ik daar ben, heb ik dat ik denk, weet je toch? Maar nu op dit moment niet.
0: Komt goed. Sowieso gezonde zenuwen mogen er altijd zijn. En ik weet zeker dat je het gaat killen vanavond. Wij gaan natuurlijk ook jouw set ook live uitzenden hier op Phonix. Dus de luisteraar kan ook gewoon gezellig meeluisteren. Hoe laat is je set precies?
2: Set is om 3:00 tot 4:30. Dus ja.
0: Nou, je hoort het. Nou, Lamsie, heel veel succes vanavond.
2: Dankjewel.
0: Ik wou zeggen break a leg, maar je weet toch...
2: Het is al gebeurd.
0: Ja.
2: Maar dat sowieso goed gaat gaan. Dat is...
0: Daarom. Je kan eigenlijk... Is dit gewoon een blessing voor jou? Het kan nu niet meer misgaan, zeg maar. Heel veel succes, ja.
2: Ja, dankjewel.
0: Is goed, doedoeg. En dan hoor je nu hier gelijk Lamsie met One Command door je speakers.

0: DJ door je speakers. En sowieso ga ik ook altijd hard hier tijdens Imani Invites. Funnik! Imani Invites. En ik ben sowieso nog echt aan het nagenieten van gisteren. Gisteren stond ik op Lowlands. New Wave was daar. Nou, ik heb natuurlijk niet alleen gedanst en gekeken naar de show. Maar ik had ook nog de kans om Cartier te spreken. En hoe dat ging, dat hoor je nu.
1: Kill it.
0: Oké, ik sta hier dus op Lowlands en ik ben hier met niet alleen New Wave lid, maar ook onze oud-Funnixer, Cartier.
1: Ja, inderdaad, ja. Hallo iedereen.
0: Hallo Cartier. Zometeen New Wave. Je hebt natuurlijk 5 uitverkochte concertshows eigenlijk gedaan in de Ziggo Dome. En nu sta je dan hier op Lowlands. Had je dat van tevoren verwacht dat dit zoveel impact zou maken?
1: Nou nee, we hadden natuurlijk niet eens verwacht dat we het 5 keer zouden uitverkopen, de Ziggo Dome. Dus ook niet Lowlands, maar we hebben hier al wel eerder gestaan met New Wave. Dus het is niks nieuws, maar wel professioneler.
0: Ja, want wat is dan het verschil voor jou met die jaren geleden dat je hier stond en nu?
1: Ja, ik denk de eerste keer is gewoon iets magisch. Dat verwacht je niet. We kregen ook onze eerste gouden platen hier. Dus dat is gewoon euforisch. En nu ben je gewoon wat professioneler. 10 jaar later, we hebben allemaal iets van de game gezien. Dus we proberen gewoon eigenlijk iets aan mensen te laten zien. Hoe we zijn gegroeid als mensen, maar ook als artiesten. Ik denk dat dat het verschil is.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Want wat voor show kunnen we zo meteen verwachten in de Alpha?
1: Ja, het is eigenlijk een soort van hetzelfde show, maar dan iets compacter en iets professioneler dan wat we in Ziggo hebben gedaan. En dan bedoel ik, de beats zijn uitgewerkter, we hebben wat verrassingen erin. En ja, wij proberen nog wat te verkopen voor voor iets anders.
0: Oeh, ja. Voor wat dan?
1: Ja, voor iets anders.
0: Oh. Oké, je houdt het mysterieus. In ieder geval, de luisteraars op Funnix, die zijn zo meteen ingetuned live bij de show. Heb je nog wat laatste woorden voor de luisteraars?
1: Ja, nou ja, sowieso dankjewel voor het checken voor New Wave. En wanneer wij de volgende aankondigingen doen, wees er snel bij deze keer.
0: Oeh, niet lek ingaan dus.
1: Niet lek ingaan deze keer. Kom op, je hebt al eentje gemist. Niet meer doen.
0: Ja, je hoort het. Ondertussen weten we natuurlijk dat New Wave 10 keer Ziggo Dome heeft aangekondigd. Dus they're booked and busy en ook superleuk voor Cartier. Dit was eigenlijk zijn oude plekje natuurlijk.

ga jou gewoon regelen. Want zometeen om 9 uur gaan we hier op Funix live schakelen naar het festivalterrein. En beleef jij Lowlands gewoon lekker vanuit je woonkamer, je auto, vanaf je werk, waar je ook bent. Dus vanaf 9 tot 4 uur.

gewoon nog een beetje bij. Je weet toch? We got Lowlands at home. En het feestje hier is helaas alweer bijna voorbij. Het is natuurlijk alweer bijna 9 uur, maar het feestje is natuurlijk niet echt voorbij. Want zometeen dus Lowlands live hier op Funix vanaf 9 uur. En mij hoor je

0: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.vanix.nl/vacatures.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO-luisterapp. In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Live.

0: Urbana Fest.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Volg ons op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Zo botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acuut

Yeah.

Oké, serieus. Dat is niet genoeg, dames en heren, jongens en meisjes. Ik wil je horen van voor naar achter, van links naar rechts. Buenas noches, Lole! Vista Macum, het allerfeestste feestje van Nederland is hier. En ik wil iedereen zien dansen en chansen vanavond. Para que todo el mundo sepa, esto es fiesta, fiesta, fiesta, man.

Luigi 12 shots of an hour. Es para ustedes, para que se lo goce.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Located@funix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Koffan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phonix DJ's Norden en Wef hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die er rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig.

graden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden.

0: A ver, a ver, a ver, a ver.
1: Si antes tuviera.
0: Ok.

0: Eso es. Tú estás afuera, no sé.
1: Yo no sé.
0: No sabes. Eso es.

Vista Macu.

Pero tengo todo lo que tiene el rico.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound. Voel mij
1: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: located@phoenix.nl.
1: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phoenix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt

besándome otra vez, suavemente. Que quiero sentir tus

hands up. I want to see those hands up.

when you're on point.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phonics DJ's Norden en Wef hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer, in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig, het wordt 19 tot 22 graden.

Ready flag, but you got to

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 9.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 20.